0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd, is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo, waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Mietje Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke, maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

¡Hurra!

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Het is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Katels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Katels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Katels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over de verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
4: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8:00 worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
6: Er was een party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
5: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
7: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
5: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode Dat is net dat kleine beetje meer.
9: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
10: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
11: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Sien en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
12: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
0: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jette noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: In uw oort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond.

0: Als je bent geweest, want ik vergeet van alles. Wat is er, Rob? Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Ab. Nou, hij staat heel erg hard.
0: Ah, oké, okay, ga ik hem even zacht.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, dan krijg je als je op het laatste moment binnenkomt vallen. Ja, het is weer tijd voor de ochtendmix.
1: Ja, het is zeker die tijd voor de ochtendmix. Een hele, hele, hele goede morgen, luisteraars. Op deze maandag, de 4e mei van het jaar 2026. We zijn er weer klaar voor.
0: Ja, we gaan heel veel dingen doen. Even in het kort een aantal items.
1: Het weerbericht, we gaan de instrumentalen doen, we hebben een rondje Duits. We hebben uiteraard de top 3 van de meest verkochte Nederlandstalige platen. Uit de ochtendmix top 20. Wie is de jarig op 4 mei? Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen op deze dag? We gaan 50 jaar terug in de tijd met de top 40 van 50 jaar geleden. En jij weet alles over de nieuwe wijkschijf.
0: Ja, want die komt weer uit de ochtendmix top 20. Dat is een spiksplinternieuwe. Een crisscross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Zorg er daarvoor. Zij hoort bij mij. Dit is de Nieuwe Wijkschijf. Goedemorgen.
2: Dit is de Nieuwe Wijkschijf in de ochtendmix.

Zo is dat, de nieuwe wijnschijf deze week. Je gaat hem een aantal keren voorbij horen komen in Dochtermix. Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit.

onweer en veel neerslag in korte tijd. Maar in de kustgebieden blijft het droog en schijnt de zon vaker. Door een zwak briesje van zee stoppen de stranden met maximaal 15 tot 17 graden. Frisser dan in het binnenland, want in het midden, het oosten en het zuiden wordt het een warme dag met maxima rond 20 graden. Vanavond, tijdens dodenherdenking, komen in het zuidoosten buien voor. Tijdens een stevige bui kan onweer voorkomen en is veel regen in korte tijd mogelijk. In het noordwesten, dus al hier, is het daarentegen weer droog met enkele opklaringen. De temperaturen liggen rond de 20 graden, rond de 15 graden. En er waait door een nauwelijks, er waait nauwelijks wind. Alleen in het noorden waait er een matige noordoostenwind. Vannacht houdt deze tweedeling aan. In het noordwesten blijft het droog, terwijl het in het zuidoosten in Nederland behoorlijk nat blijft door een actief buiengebied. Eigenlijk komt het hierop neer, hier aan de kust, hier in de IJmond, zitten wij goed. Het blijft droog en heerlijke temperaturen. We beginnen bevrijdingsdag met veel bewolking en vooral in het zuidoosten kan er ook lichte regen vallen. Het natte weer houdt in het zuidoosten mogelijk de rest van de dag aan, maar het kan ook een tijdje droog zijn. De grootste kans op een natte dag is in ieder geval weggelegd voor Limburg, Oost-Brabant en Gelderland. In de regen is het niet warmer dan een graad of 10, maar gaan we weer. Hier in de IJmond is het daarentegen droog met een mix van hoge wolkenvelden en zonnige perioden. Met zonneschijn kan het toch nog 15 graden worden. In de kustgebieden waait wel een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond is er in het zuidoosten nog steeds die aanhoudende regen. Maar in de IJmond blijven we boffen. Woensdag is het ronduit fris en in het zuidoosten nog steeds regen. Maar ook dan blijven we in de IJmond boffen. En daarna gaan de temperaturen omhoog.

0: heb met veel bewondering zitten kijken naar deze liveshow van Emma Kok. This Is Me. Een aantal artiesten hebben ook opgetreden in deze liveshow van Emma Kok. 0251-1254-958 voor jouw verzoekplaat in de ochtendmix.
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
2: Aan de Luxemburglaan in Heemskerk zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere voertuigen beschadigd geraakt bij een autobrand. De brand werd rond 1:30 ontdekt. Bij aankomst van de hulpdiensten bleken 2 personenwagens en een bedrijfsbus in brand te staan. De brandweer die wist het vuur snel onder controle te krijgen en verdere uitbreiding te voorkomen. Desondanks liepen de voertuigen aanzienlijke schade op. Volgens eerste aanwijzingen wordt rekening gehouden met brandstichting. De getroffen voertuigen zijn door de politie met lint afgezet om sporen veilig te stellen. Overdag zal er nader sporenonderzoek plaatsvinden om de exacte oorzaak van de brand vast te stellen. Dan even iets over de herdenkingen van 4 mei. Op 4 mei 2026 vindt in de regio, en ik concentreer me nu even op Beverwijk en Wijk aan Zee, straks doe ik dat ook nog voor Heemskerk later in de uitzending, en Velsen uiteraard, zullen er verschillende herdenkingsmomenten plaatsvinden. De herdenking wordt georganiseerd op het Kuneplein, het Westerhoutplein, begraafplaats Duinrust en de Sint-Odulferskerk in Wijk aan Zee. Vanmiddag om 1 uur is een herdenking aan het Sint-Indië of het Stichting Indië Monument op het Kuneplein. Herdenking van de gevallen militairen in de strijd om het voormalig Indië. Burgemeester Smit legt een krans en houdt een korte toespraak. En na afloop is er koffie en thee in het speeltuingebouw aan de Huiderlaan. Om 6:30 vanavond is er een herdenking bij het bevrijdingsmonument van Gerrit Bolhuis aan het Westerhoutplein. De herdenking van alle oorlogsslachtoffers bij het monument van Gerrit Bolhuis op het Westerhoutplein vindt dan plaats. Vooral een gelegenheid dus ook om krans en bloemen te leggen. Dit monument is geadopteerd door leerlingen van de Bettelschool. Enkele leerlingen van deze school leggen bloemen en dragen zelfgeschreven gedichten voor. Burgemeester Martijn Smit legt namens het gemeentebestuur een krans op het Westerhoutplein. En er wordt ook een krans gelegd namens de stichting 4 mei Beverwijk. Op de begraafplaats Duinrust is een uitvoerig herdenkingsprogramma. Na een welkomstwoord van de voorzitter Stichting 4 mei spreekt voormalig vakbondsbestuurder van FNV en geboren Beverwijker Roel Berghuis. Colette Nierop verzorgt de muzikale omlijsting en stadsdichter Stella van Lieshout draagt een speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht voor. Tegen achter lopen de bezoekers richting het grasperk bij de oude ingang van Duinrust, waar horenblazer Marjolein Niele de tap toe kan laten horen. En om 8:00 is het dan 2 minuten stil. Daarna spreekt de burgemeester Martijn Smit. Aansluitend is de stille tocht over de begraafplaats langs de ruim 30 oorlogsgraven en het Joodse monument met de 99 namen van Joodse Beverwijkers die niet zijn teruggekomen. Ter afsluiting spelen in de aula Jonge Beverwijkers een korte voorstelling door Theater Naar de Dam. En deze voorstelling begint rond 8:30. Na afloop is er koffie en thee in de koffiekamer van Duinrust. Wijk aan Zee. Om 6:15 een herdenkingsdienst in de Sint-Odulferskerk. De herdenkingsdienst in de dorpskerk met medewerking van het themakoor van de Sint-Odulferskerk zal een plaats vinden. Tijdens de dienst lezen kinderen van basisschool De Vrijheid gedichten voor. Na de kerkdienst worden bloemen gelegd bij het graf van de onbekende soldaat. Om 7:30 is er een herdenking bij het monument Zwaanstraat in Wijk aan Zee. De herdenking, de toespraken, een kranslegging bij het monument aan de Zwaanstraat. Loco-burgemeester Ali Bal legt hier een krans namens het gemeentebestuur. En aansluitend is er koffie in de Sint-Odulferskerk.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: Liam en Aloute. Bijna 2 minuten over 10:30. Je luistert naar Eimond 360 met het programma De Ochtendmix. En daarin hebben we diverse items. En Rob weet daar veel meer over te
1: zeggen. Ja, we hebben onder andere verzoekjes. En ik heb op dit moment ook een luisteraar aan de lijn. Want u kunt verzoekjes aanvragen. 0251-254-958. Op maandag hebben we altijd De Ochtendmix top 20, top 3 in het tweede uur. En in het eerste uur hebben we dan een rondje Duits of een rondje Frans. Dat verschilt per week. Vandaag doen we een rondje Duits. Marco Eschkins en Cindy O'Cindy. Dan hebben we Heintje. Ah, Heintje. Heitschi Boombaitschi. En we eindigen met Rolf Paulsen en Bonans.

0: ochtendmix.
1: En op deze 4e mei dodenherdenking gaan we de hele Eimond even door. We hebben net de dodenherdenkingsdiensten en bijeenkomsten over Beverwijk en Wijk aan Zee verteld. Dan gaan we nu naar Heemskerk. Op maandag 4 mei vindt de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Heemskerk plaats. Het vertrekpunt van de Stille Tocht is het gemeentehuis aan het Maarten van Heemskerkplein. Het bestuur van de stichting 4 en 5 mei Heemskerk nodigt iedereen uit om mee te doen aan de dodenherdenking. Het programma van de herdenking begint om 7:05 met het verzamelen van de deelnemers aan de stille tocht op het plein voor het gemeentehuis. Rond 7:45 vertrekt de stoet naar het Vredesmonument bij de Dorpskerk. Na aankomst bij het monument houdt burgemeester Alexander Luiten een toespraak en ook wordt er een gedicht voorgedragen door Gerard Castricum en Erben Zon, leerling van het avontuur. Muziekkorps Sint-Cecilia speelt vanaf 7:30 een aantal muziekstukken. Vanaf 8:00 worden 2 minuten stilte in acht genomen en aansluitend worden Heemskerkse slachtoffers van Wereldoorlog 2 genoemd. Aansluitend leggen leden van het gemeentebestuur, vertegenwoordigers van de stichting 4 en 5 mei Heemskerk en de Raad van Kerken kransen bij het Vredesmonument. Leerlingen van verschillende basisscholen leggen bloemen bij de 7 eregraven van de Engelse oorlogsvliegers en hun Nieuw-Zeelandse collega die in december 1943 omkwamen in het duingebied van Heemskerk. Tevens worden bloemen gelegd bij de graven van de onbekende zeelieden. Rond 9:15 is de herdenking dan afgelopen. Het thema van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei in Heemskerk en de viering van Bevrijdingsdag 5 mei is dit jaar de geschiedenis leren begrijpen. Meer informatie vindt u op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Tot zover de dodenherdenking in Heemskerk. Straks in het tweede uur gaan we ook nog even de dodenherdenking in Velsen uiteraard bespreken.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: Met deze opname van Frank Sinatra is het tijd geworden voor een verzoekplaat.
1: Ja, want Ans Zinnige heeft gebeld. Die vraagt een plaat aan voor Rob van Gastel, Ali Poelman, voor Karin en Frans, voor zichzelf, voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix. En hier is hij, Marco Schuitmaker en de Engelbewaarder.
2: Het is weer tijd voor...

0: te gast in Dochtermix. Muzikaal dan Stevie Wonder. En de Part-Time Lover.
1: Het regio nieuws hoor je in de Ochtendmix.
2: Na Beverwijk en na Wijk aan Zee en na Heemskerk gaan we ons ook natuurlijk even richten op de herdenkingen, de 4 mei herdenkingen in Velzen. Trouwens, op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen half stok als teken van eerbied en respect voor de oorlogsslachtoffers. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op om op 4 mei de gehele dag de vlag half stok te hangen. Je hoort af en toe wel eens discussies van, ja, maar dat moet toch tussen 6 en 8 uur 's avonds of zo? Nee, kan de hele dag. En dat vooral omdat in Velzen bijvoorbeeld de meeste dode herdenkingsbijeenkomsten al geweest zijn. Om 9:45 vanmorgen was het op de erebegraafplaats Overveen. Om 10:00 bij het Hooghovenmonument. Om 10:00 bij het herdenkingsbankje in Zandpoort-Zuid. Om 10:00 ook begraafplaats De Biezen. En om 11:00 straks de Westerbegraafplaats met wethouder Nathaniel Korf. 11:00 ook begraafplaats Duinhof, waar de burgemeester aanwezig is. En dan om 17:30 start met het programma bij plein 45 in de Burgerzaal. Aanwezig burgemeester Frank Dales en wethouder Jeroen Vervoort. 18:30 kranslegging bij het monument plein 45. 17:00 stille tocht naar begraafplaats Westerveld. 19:30 aankomst begraafplaats Westerveld. 20:00 twee minuten stilte. 19:55 toespraak burgemeester Frank Dales. 19:50 kranslegging door burgemeester Frank Dales, directie Westerveld en het comité 4 en 5 mei Velzen. En om 20:45 einde ceremonie, aansluitend een muzikaal programma in de Dudokzaal tot 22:00 vanavond. En tot zover de berichtgeving van dodenherdenking 4 mei in de Eimond.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op eimond360.nl.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Sien en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds. Met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Op die plek is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jetten noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Heijmans 360.

0: maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond.

0: En zo zijn we alweer aanbeland in het tweede gedeelte van deze aflevering van de ochtendmix op maandag 4 mei 2026. Staat hier op mijn briefje april. Bij jou ook?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, dat heb je als je heel snel van vakantie komt en dan nog snel de papieren in orde moet maken. Dan vergeet je een paar dingetjes.
2: Ja, maar dan zitten we er meteen recht.
0: Ja, geen probleem. Ja, geen probleem. Muziek uit 1965, The Birth and the Beast van Jewel Atkins. En Exile Kiss You All Over uit 1978.
1: We gaan nog naar de jarige van vandaag. We gaan nog naar de top 40 van 50 jaar geleden. En we kijken nog even naar 4 mei door de jaren heen. En we hebben natuurlijk ook nog de ochtendmix top 3. En daar gaan we meteen mee beginnen, want Erik die belde. En Erik vraagt altijd een plaat aan voor Monne, voor iedereen die luistert. En dan zegt hij, doe maar een nieuwe Nederlandse plaat. Nou, Erik, je wordt extra verwend, je krijgt er 3. Ga ik ze noemen?
3: De Nederlandstalige top 3 in de ochtendmix.
1: Ja, dat is op nummer 3 Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou? Dan hebben we Samuel Welten en de Bankzitters op 2 met Uitslover. En op nummer 1 Marta Hoogkamer en Billy Dans met Happy Sappy. 3.

0: Samen met Welten en de Bankzitters op 2 met Uitslover. En op nummer 1 Mart Hoogkamer en Billy Dans. Gappie sappie.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
2: Ja, de belangrijkste artiesten, dat zijn natuurlijk onze artiesten van Eimond 360. Oftewel al onze luisteraars. Bent u vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. Maar wie zijn de bekenden die vandaag jarig zijn? Peer Koopmeiners, Nederlands voetballer, wordt vandaag 26 jaar oud. Dan hebben we de Nederlandse actrice en politicologe Ilana Roderkerk, die wordt vandaag 39. En de Nederlandse sportverslaggever Wietse van der Goot, die mag vandaag 44 kaarsjes uitblazen.

De Nederlandse actrice en zangeres Annelieke Bouwers wordt vandaag 50 en zij mag dus de deur open doen voor Sarah. De Nederlandse schrijver Christian Weitz, die wordt vandaag ook 50 jaar, die mag de deur open doen voor Abraham. Dan hebben we Peter Boording, de Nederlandse operazanger, wordt vandaag 61. En Jan Mulder, Nederlands voormalig profvoetballer, columnist, schrijver, acteur en televisiepersoonlijkheid. Die moet flink ademhalen, want die mag 81 kaarsjes uitblazen. Ook Wouter Otto Levenbach. En als u denkt, wie is dat? Nou, gewoon de Nederlandse zanger Dave, bekend van Danser Maintenant. Die wordt vandaag 82 jaar, maar je hebt altijd baas boven baas. Nelly Vrijda, Nederlandse actrice, stemactrice, cabaretière en voormalig politica. Dat wist ik niet, dat ze ook voormalig politica was. Die wordt vandaag maar liefst 90 jaar oud.

0: naam is Samantha van Son. Het nummer heet Will Be Found. Jij hebt daar iets over gevonden, volgens mij, Rob, toch?
1: Nou, nee. Samantha van Son, nou, de naam zegt het al. Ja, als je van Son heet, dan moet je toch wel uit Beverwijk komen, denk ik. Kom, zou ik uit Beverwijk?
0: Heemskerk,
1: nou, mag ook. Ja. En toch wel leuk dat je gewoon plaatselijke talenten ook hebt.
0: Jazeker.
1: En niet zomaar één, want ik vind het een prachtig nummer, dit.
0: Ja, is het ook, ja. Ze heeft een cd opgenomen samen met Robbie Steenbeek toen.
1: Ja.
0: Allebei 6 nummers op die cd gezet. Ja, prachtig. Dit is een van die nummers op die cd. Het is tijd voor een verzoekplaat.
1: Ja, hij is niet regionaal, want ik kan natuurlijk een grapje maken. John de Beverwijk.
0: Wat een grap.
1: Nee hoor, hij heet gewoon John de Bever. En hij wordt aangevraagd door Beppie Roest. En natuurlijk draaien we dan de nieuwste, als jij nu nog niet weet.
2: Het is weer tijd.

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: Ja, en deze dag is het 4 mei. Dan heb ik die dag alvast genoemd. En voor de rest hou ik het bij de jaartallen. Het kan nog wel eens koud zijn op deze dag. Want van deze dag van Sint Florian, is bekend dat Florian soms nog een sneeuwhut bouwen kan. Nou, dan hebben we 1886 de eerste goed werkende fonograaf, of zoals het later genoemd werd, platenspeler, wordt gepatenteerd. 1904, Charles Stuart Rolls en Henry Royce richten de Rolls-Royce-fabrieken op. Samen begonnen ze met het bouwen van auto's. Later kwamen daar ook vliegtuigmotoren bij. 1924, de eerste helikopter maakt een vlucht. Het apparaat legt in Frankrijk 1 kilometer af. 1924, voor het eerst worden nazi's gekozen als lid van het Duitse parlement. Ze winnen 32 zetels bij de algemene verkiezingen. 1956, op de Dam in Amsterdam, wordt het Nationaal Monument ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog onthuld. Het monument is een ontwerp van architect Oud en beeldhouwer Rijdekker. Op de ronde muur achter de zuil staat een tekst van dichter Roland Holst. 1966, VARA-commentator Klaas Voskuil is voor het laatst te horen op de radio. 20 jaar lang gaf hij wekelijks op zaterdagavond de socialistische visie op het nieuws in de wereld. Zijn rubriek werd opgeheven wegens het dalende aantal luisteraars en het veranderende politieke imago van de VARA. 1970, tijdens een anti-Vietnam-demonstratie in Amerika, schiet de Nationale Garde 4 studenten neer. Het geweld tegen de studenten wordt in de Verenigde Staten elk jaar herdacht. 1979, de film Die Blechtrommel van Volker Schlöndorff gaat in roulatie. Het is de meest succesvolle Duitse film van na de oorlog. Die Blechtrommel is een afrekening met de nazi-periode. 1985, Nederland doet niet mee aan het Eurovisie Songfestival in Göteborg vanwege de dodenherdenking. Denemarken herdenkt vandaag ook en doet daarom eveneens niet mee. Van de 19 deelnemende landen won Noorwegen met het nummer Let It Swing, uitgevoerd door de Bobby Shocks. 1991, Nederland doet niet mee aan het Eurovisie Songfestival in verband met dodenherdenking. Het festival werd ook niet op de Nederlandse tv uitgezonden. Heel veel mensen keken dan maar naar de Belgische televisie. Daar trok het Songfestival maar 500.000 Nederlandse kijkers minder dan normaal. 1995, de Dutch Swing College Band viert zijn 50-jarig bestaan. En 2000, het I Love You virus veroorzaakt vooral in de Verenigde Staten grote computerstoringen en richt voor miljarden schade aan. De Filipijnse maker en verspreider van het e-mailvirus wordt niet vervolgd. 2003, Marokkaanse jongeren verstoren de dodenherdenking in Amsterdam. En 2010, de jaarlijkse dodenherdenking op de Dam in Amsterdam wordt verstoord. Tijdens 2 minuten stilte begint een man te gillen. Er breekt paniek uit in het publiek en tientallen mensen raken gewond. Ze worden omvergeduwd door andere mensen of komen onder neervallende dranghekken terecht. En dan toch even 4 mei. 2026. Onverlaten en respectloze lui bekladden het monument op de Dam met rode verf. Ongehoord, zo is ieders reactie. Dan gaan we toch weer eventjes naar 1 mei 1976. Want ik heb het plaatje voor me van die Nederlandse top 40. 50 jaar terug in de tijd. Nummer 1 nog steeds. Save Your Kisses for Me van Brotherhood of Men. Op nummer 2 in 2 weken tijd. Beretta's Theme van Sammy Davis Jr. En Fernando van ABBA zakt van 2 naar 3. Veel nieuwe, die krijgt u de komende week wel te horen. En vandaag natuurlijk de hoogste binnenkomer van die top 40 van 50 jaar geleden. You're the reason why. Hier zijn de Rubettes.
0: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: ochtendmix.
1: De rubberen laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, dat is ook niks, hè, garnalen vissen op je zondagse schoenen door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze. In Amsterdam, in de Tuinstraat. Een levensgrote laarzenwinkel. Vol met laarzen. Rubberen laarzen. Rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag, meneer.

0: als ze maar waterdicht zijn. Kaplaarzen. Kap, kap, kaplaarzen. Maar dan van rubber. Rubberen laarzen. Voor manusie. Om genade te vissen. Kaplaarzen. Kap, kaplaarzen. Kaplaarzen. Ben je toch niet doof? Rubberen laarzen. Kaplaarzen. Van die rubberen kaplaarzen. Maar dan wel waterdicht, vrouw. 65 gulden. Dat is geen geld. Kaplaarzen. Knappe kaplaarzen. Knappe rubberlekkende kaplaarzen. Kaplaarzen. Je bent toch niet doof? Maar Kees, ik maak een paar rubberen kaplaarzen. Om genade mee te vissen, ja. Stien, trek jij mijn laarzen even uit. Nee, je hoeft ze niet in te vetten, schat. Dit zijn rubberen laarzen. Kaplaarzen. Je bent toch niet achterlijk? Ik verkoop alleen laarzen. En ik begrijp er niks van. Maar ik zeg tegen hem, doe er een leuk rood zuidwestertje bij. Kaplaarzen. Kap, kap, kaplaarzen. Maar daarvan rubber. Ik zoek een paar kaplaarzen. Rubber, kaplaarzen. Stop, nee, ik ga door. Kaplaarzen. Oh. En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Met mijn fijne, mooie rug.
1: Dingetje en kaplaarzen. Herkende je dit nog, Rob, van heel lang geleden?
2: En mijn rode... Ja, ik herken het nog, ja. Ik denk dan wel van... ja, ik moet er wel vreselijk om lachen, maar ja, het is natuurlijk... Ja, ja, heeft hij ook de top 40 gehaald?
1: Jawel, ja, in de top 40 gestaan. Oh. In die tijd had je ook dit liedje.

0: Ja, begint Kaandoor?
1: Nee, de Berinis.
0: Ja, oh ja, met die banjo.
1: Ja, ja, met de paarse schoenen.
0: Ja.
1: Maar goed, genoeg van het flauwekul.
0: Ja.
2: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Ja, het is eigenlijk landelijk nieuws, want er is geen luchtalarm in april en mei. Nou, waarom het in mei is vandaag, 4 mei, de eerste maandag van de maand, dat kunt u zich misschien wel voorstellen, want op 6 april en 4 mei worden de sirenes van het luchtalarm niet getest, in dit verband met de feestdagen of de herdenkingsdag. Je hoort op deze dagen daarom niet het bekende loeiende geluid op de eerste maandag van de nieuwe maand. Toevallig valt zowel tweede paasdag, dat was vorige maand, 6 april, als dodenherdenking, 4 mei, op de maandag, wanneer normaal gesproken het luchtalarm afgaat. Aangezien sommige inwoners met Pasen de wederopstanding van Jezus vieren en op 4 mei de slachtoffers die zijn omgekomen door oorlogssituaties worden herdacht, houden we op deze dagen rekening met het geluid van de testsirene. De eerste maandag van de maand om 12 uur loeien traditioneel de sirenes, ook wel luchtalarm genoemd, in Nederland. Ze worden er getest en ze klinken door het hele land. De sirenes zijn bedoeld om mensen die buiten zijn te waarschuwen om naar binnen te gaan. De sirenes worden handmatig op een computerscherm geactiveerd door een medewerker op de 112-centrale in de regio. En je kunt altijd de klok daarom erop gelijk zetten. Waarom is die luchtalarm niet geautomatiseerd? Het komt omdat een incident, ongeluk of dreiging meestal ook onverwachts komt. En daarom blijft het handwerk om deze sirenes te laten loeien. De eerstvolgende testsirene is dus op maandag 1 juni. Dan hoor je de eerstvolgende sirenetest weer om 12 uur 's middags. En dat betekent dus vandaag dat het rustig blijft om 12 uur. En dat vind ik ook terecht.

0: Voordat we het daarover gaan hebben, eerst even het volgende.
1: Zo, Pim Geurt. Zullen wij eens even horen wat de directie over jouw programma vindt?
2: Oeps, dat was wel erg lekker.
1: Steek die maar in je zak.
0: Ja, en met de muziek van The Shadows gaan we het even over Pim hebben.
3: Ja, want straks komt weer eindeloos Eimond tussen 12 en 2 uur. Eigenlijk tussen 12 en 3 uur, want ik heb begrepen dat Els ziek is. Dus het programma ouder, dat komt niet. Pim gaat gewoon lekker van 12 tot 3 lekker door. Mm-hmm. En heb ik net het verhaal zitten vertellen van die sirenes die niet afgaan. Ja, ja. En dan krijgen we een telefoontje van iemand die zegt, ja, maar net hoorde ik,
0: Dat is Pim.
3: Ik zeg, dat is Pim. Die gaat op zijn fiets. Gaat hier richting de nieuwe studio aan de
0: Havenkade.
3: Havenkade, ja. Ik zal de Pijpkade. Ik weet niet waarom ik dat zeg. En dan gaat Pim daar dan weer zitten. En hij heeft al gezegd, beloven alvast de luisteraars het volgende. Want wij hebben een rondje Duits gedaan.
0: Ja, ja.
3: Nou, zegt Pim, weet je wat? Dan doe ik een rondje Frans. Nou, dat vinden we natuurlijk helemaal gezellig. Yes. Pim, heel veel succes straks met Eindeloos Eimond. En blijft u lekker aan de radio gekluisterd. Want ook dit programma is zeker het beluisteren.
0: Zou die weer een muzikale gast hebben? Hoe heet hij ook weer, die pianist?
3: Ik hoor hem niet meer. Nee, ik vraag me af of die muzikale gast...
0: Harry heet hij toch?
3: Harry, maar die heeft de havenkade volgens mij helemaal een nood...
0: Gevonden
3: of zo, ik weet het niet.
0: Ja.
3: Dus,
0: ik weet niet of Pim het contract heeft verlengd van Harry, dus...
3: Ja, dat zou
0: we hebben allemaal opnieuw moeten tekenen.
3: We hebben allemaal opnieuw moeten tekenen. En misschien dat mijn Harry een beetje zat was. Ik weet het niet.
0: Geen idee.
3: We merken het wel.
0: Dat horen we wel van.
3: We horen het wel. In elk geval, we gaan lekker naar hem luisteren.
0: Is goed. Hey, dankjewel.
3: Ja, even voor de ouderwetse week. Hè. Morgen hebben we Theo. En dan hebben we woensdag...
0: Die ken ik niet.
3: Rina.
0: Rob en Rina. RNR, hè.
3: Donderdag zit jij er weer.
0: Ja.
3: Aad op vrijdag. Zaterdag hebben we het zaterdagteam van de ochtendmix.
0: Ja, van Vels, hè. Vels team.
3: En dan gaan we gewoon lekker weer muziek maken van 10 tot 12.
0: Dus, zo is dat.
3: Komt helemaal goed.
0: Maak er nog een mooie maandag van, zover dat mogelijk is vandaag. De herdenking. We vieren de herdenking vandaag. Ik hoop dat u dat ook gaat doen.

ouder worden met pijn in je rug en een stijve nek? De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
3: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. Verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim €47 miljard. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: hoort ruis op je radio? Klopt! Met de komst van Eimond 3.

0: steeds overal te ontvangen.
1: Zelfs op het puntje van de bier.
0: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
1: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

En luisteraars, een hele goede middag op deze 4 mei 2026. Op deze maandag, Rob Kees, mijn collega, die vertelde het al, dat om 12 uur geen sirenes. In verband met vandaag dat het dus de herdenkingsdag is. Het is een bevrijdings... Oh, nee, is morgen het doodherdenking vandaag. En dan heb je ook nog het bericht wat je hoorde uit Amsterdam. Dat het vrijheidsmonument besmeurd is met rode verf. En dan denk je toch, waar is het respect gebleven? En die jongens of meiden of wat dan ook, die moeten weten en goed beseffen dat dit eigenlijk kan omdat wij bevrijd zijn. En als je dat goed beseft, dan doe je dat soort achterlijke dingen niet. Maar goed, dat is dat wordt alleen maar erger, vrees ik. En ik wil jullie helemaal geen nadigheid aanpraten. Ab en Rob, ja, doen we haalde Harry aan. En over zijn contract. Nou, Harry heeft er een beetje de pest in. En hij is inderdaad, heeft hij 2 keer hier voor de deur gestaan. Maar ja, hij is ook wat ouder en zijn kameraad die heeft hem afgezet. Hij had het grootste pianootje op zijn rug hangen. En die zegt, ik kom je over een kwartier wel halen. Maar ja, hier was nog niemand. En dat was een beetje pijnlijk, dus Harry heb ik opgezocht. En hij wilde eerst de deur helemaal niet open doen, hij wilde alleen met erop praten. Nou, dat deed mij ook al gelijk figuurlijk de deur dicht. Ik heb het toch zover gekregen dat we wel weer even een bakje koffie doen. En hij komt echt wel weer terug. Maar hij twijfelt of je maar met de lift zal moeten dan naar boven. Ik zeg, ja, dat is een lift. Je moet naar boven met je orgel. En dan vond hij vervelend of hij niet opgehaald kon worden. Dus meneer begon een beetje eisen te stellen. En dat zijn we eigenlijk niet gewend hier bij de omroep. Ja, er worden wel eisen gesteld aan de kwaliteit van de programma's en dergelijke. Maar ja, niet over ophalen en een broodje vis halen aan de overkant of wat dan ook. Zo werkt het nou net niet. Dus, en Appie sluit af met de goldenering. Ik weet waarom. Ja, ik weet waarom. Want 23 mei, luisteraars, speelt deze band op het Seaside Festival in Wijk aan Zee. En dat is de afsluiter van het festival, wat na 25 jaar de poorten sluit. En het is een betere afscheid van de leven van Ed. Is er gewoon niet. Het is gewoon een toppertje. En ik denk dat zij ook wel voornamelijk weer hun golden earring gaan doen. Maar er zijn vanaf 1 uur gaat het veld open. Afijn, jullie hebben het al genoeg gelezen. Gaat het veld open, camping van de Lord in Wijk aan Zee. En om 2 uur starten de eerste bands. Het wordt heel gezellig. De laatste keer, dus dan weet je het vast. Gedraaid was Just a Little Bit of Peace of My Heart van de golden earring. En wij gaan door met een hele mooie. Dat is een beetje ook wel geënt. Het is wel een mooi nummer. Even kijken hoor, kan ik het lezen? Even kijken. Universal Soldier. En dat is er van Donovan. Dat is een prachtig nummer. En zo ga je allemaal wel eens een keer de mist in. Dat is een nummer wat hierna komt. We gaan eerst naar de Bee Gees. Is ook wel een prachtig nummer. To Love Somebody. Eigenlijk nog veel mooier.

is dat toch onwijs lekker, hè? To love somebody. En ja, deze is ook een beetje gedraaid voor Els. Els is nog steeds ziek. En dat is waarschijnlijk heeft het opgelopen bij de opvang of kindercrash. Want daar gaat ze haar kleinkind ophalen. En het borst van de virussen natuurlijk. En als je dan dichtbij komt en je neemt een grote slok lucht, dan heb je kans dat je gewoon het bokje bent. Maar goed, ze hebben het nou echt erg te pakken. Dus Els, ik heb je berichtje gelezen. Ik wens je echt heel snel herstel. Voor mij ook een stuk leuker. En voor jou ook een stuk leuker. Dus dat betekent, luisteraars, dat er vanmiddag om 2 uur... Els helaas nog niet aanwezig is. En die ligt waarschijnlijk in bed met het de deken hoog opgetrokken tot de kin. En ik weet dat het een beetje heerst, want mijn vriendin heeft ook last van koorts. En dat was vanmorgen een stukje beter, maar in de auto vanmorgen bleek het wel weer een beetje erger te worden. Maar goed, het zijn allebei kanjes, dus dat komt wel weer voor elkaar. Heb ik nog wat nieuws? Ja, ik heb heel veel nieuws te vertellen eigenlijk. Maar we gaan eerst, ik heb het net al genoemd, Universal Soldier van Dan Donovan. En toen kwamen de Bee Gees tussendoor. Maar dus we gaan nu naar Donovan met een prachtig nummer.

0: Ja, Universal Soldier van Donovan. En hoe actueel kan het nog niet zijn vandaag de dag, met zoveel ellende en zoveel narigheid. En dan juist op deze dag, waarin we de vrijheid in Europa, en speciaal in Nederland, gaan herdenken. Tenminste, dat is dan morgen, maar juist aan de dag als vandaag, dat zoveel mensen hun leven hebben gegeven, zodat wij kunnen genieten van de vrijheid. Zo moet ik het eigenlijk beter kunnen formuleren. En je wordt op het nieuws ook al gehoord op scholen, door het hele malle AI, worden ook dat soort zaken weer in twijfel getrokken. Het is eigenlijk om te janken dat het allemaal die kant op gaat. En dat er, dat er gewoon weinig aan gedaan kan worden. Maar ook dat er mensen die zulke soort dingen maken, hun eigen achterbehang kunnen plakken. Dat is toch zo respectloos. Maar ja, goed. We hebben ermee te dealen. En ik denk dat het gewoon nog veel erger gaat worden. Dat we zometeen echt niet meer weten wat waar en wat niet waar is. Omdat de techniek gaat zo hard en gaat zo snel. We kunnen er bijna niet meer bijhouden. Of je moet eigenlijk dag en nacht daarmee bezig zijn. Life has been good to me. En dat is een nummer van Joe Walsh. En dat is een nummer uit, moet je even denken, een tijdje geleden hoor. Ik denk in de jaren 70 is het al geweest. En Joe Walsh, die ken je natuurlijk als gitarist. En die heeft gespeeld in de Eagles. En dat is sinds 1975. James Gang, sinds 1968 heeft hij gespeeld. En hij is geboren 20 november 1947. Dus hij is 78, ja. In Kansas, in de Verenigde Staten. En hij is getrouwd met Marjorie Bach. En dat is geen familie van. Maar dit nummer is zo goed. Ik heb toen een LP gekocht. En het is een beetje strak. En er zitten aardige breaks erin. Dus we gaan luisteren naar Joe Walsh met Life's Been Good.
1: Hallo, hier is Alias Ram. En als ik deze plaatje hoor, ik word echt emotioneel, echt waar.

En dit waren de Beatles. Met de Flying van het fantastische album The Magical Mystery Tour. En daarvoor... Ik zit zo vier dingen tegelijk te doen. Maar dit jaar vieren we 81 jaar vrijheid. En vandaag herdenken we alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Oorlogssituaties en vredesmissies daarna. Morgen, dinsdag 5 mei, staat in het teken van de viering van de vrijheid. En ik heb hier een aantal dingen staan die in de Heimat gaan plaatsvinden. Eerst het programma van 4 mei in Beverwijk maar. Om 1 uur, en dat is eigenlijk over een half uurtje. Dan is de herdenking bij het Indië-monument, de Kunenplein. Herdenking van de gevallen militairen in de strijd in voormalig Nederlands-Indië. Burgemeester Martijn Smit legt een krans en houdt een korte toespraak. Om 6:30 is de herdenking bij het bevrijdingsmonument van Gerrit Bolhuis. Dat is op het Westerhoutplein, tegenover de muziekschool. Herdenkingen van alle oorlogsslachtoffers en leerlingen van de Bettelschool leggen bloemen en dragen zelf geschreven gedichten voor. Burgemeester Smit legt namens de gemeentebestuur ook hier een krans. Om 7:15 de herdenking op de begraafplaats Duinrust. Uitgebreid herdenkingsprogramma met een welkomstwoord van de voorzitter van de stichting 4 mei. Sprekers zijn onder andere Roel Berghuis, de muzikale omlijsting door Colette Nierop en een voordracht door stadsdichter Stella van Lieshout. Rond 8:00 lopen bezoekers naar de grasplek, laat ik het dan wel goed zeggen, bij de oude ingang van Duinrust. En daarna spreekt burgemeester weer in een woordje. En volgt de stille tocht langs de oorlogsgraven van het Joods monument. In de aula verzorgen jonge Beverwijkers een voorstelling van het theater Na de Dam. In Wijk aan Zee om 7:15 herdenkingsdienst in de Sint-Odulfuskerk met de medewerking van het themakoor. Kinderen van de basisschool De Vrijheid dragen gerichten voor en na afloop worden bloemen gelegd bij het graf van de onbekende soldaat. Om 7:30 de herdenking bij het monument aan de Zwaanstraat. En dat is tegenover de... Ik word een beetje gek, denk ik. Het is bij de strandopgang, dat in ieder geval. Toespraken en kranslegging door lokale burgemeester Ali Bal. Die legt een krans en namens het gemeentebestuur. Dan gaan we naar Uitgeest. En in Uitgeest is om 4:00 de herdenking met de stille tocht bij het Kooghuis, bij het spoormonument. Om 4:10 tap toe en 2 minuten stilte. Ik zei 4:00 vanmiddag, ja. En om 4:10 tap toe en 2 minuten stilte. Om 4:12, zo precies gaat het, de kansleggingen. En om 4:45 het gedicht Eindstation Uitgeest. En om 7:10 de start herdenking bij het veteranenplantsoen. En hijsen de vlaggen gehezen. Om 7:15 de start stille tocht naar de Stolperseinde. En om 7:00 een moment van overdenking en leggen van steentjes. Om 7:10 vervolgt de stille tocht naar de Nederlandse Hervormde Kerk. Herdenking in de Noord-Hollandse kerk, of Noord-Historisch, NH-kerk in ieder geval, met muziek van onder andere Andreas Dijkema. En om 7:45 het vervolg van de stille tocht naar het plein van het gemeentehuis. Dan volgt de tap toe en om 8:00 2 minuten stilte. Even kijken, in Kastikum en dan hebben we ook een Limmerheemskerk verzamelen. Oh ja, dat is om 7:05 verzamelen voor het gemeentehuis. Om 7:50 vertrekt stille tocht naar het vredesmonument bij de Dorpskerk. Na aankomst houdt burgemeester Alexander Luiten een toespraak en gedicht. Dan wordt het voorgedragen door Gerard Kastikum en Erben Zon. Muziekkorps Sint-Cecilia verzorgt de muzikale omlijsting. Om 8:00, 2 minuten stilte, aansluitend worden de Heemskerkse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vertegenwoordigers van de gemeente en organisatie leggen kransen bij het Vredesmonument. Leerlingen leggen bloemen bij de graven en de eregraven van de geallieerde oorlogsvliegers. Dan hebben we, 5 mei. Dan 5 mei, dan gaan we om 11:00 met z'n allen richting Park Westerhout. Want dan wordt namelijk het festival gestart. En om 11, van 11 tot 2 is het vrijheidsmaaltijd in het muziekfort met vrijheidssoep naar het recept van Jannie van der Heijden. En om 5:00 tot 7:00 de vrijheidsmaaltijd in de Grote Kerk. En om van 5 tot 7
5 mei vrijheidsmaaltijd bij Café de Zon met vrijheidssoep. En ja, door het, en dan hebben we het festival Zeeuwskerk. Oh, dat is ook wel leuk, historische voertuigen van 2:30 tot 3:30... op het burgemeester Nielenplein in Zeeuwskerk. Nou, dus het is echt heel veel te doen. Dus het, ja, morgen, ik zou zeker ergens heen gaan als je niet hoeft te werken. En vandaag in gepaste ja, stilte. En je mag ook natuurlijk wel blij zijn dat we die vrijheid hebben. En dat kan ik niet vaak genoeg zeggen, want er zijn zoveel landen waar helemaal geen graantje vrijheid heerst. En wij moeten ook in Nederland uitkijken dat we onze vrijheid niet gaan weggeven. Ja, luisteraars, zo is dat. En niet erg gemaakt hoor. We gaan naar, even kijken. Oh ja, iemand die probeert de Italiaans te doen. En die gaat heel vriendelijk vragen of je toch eens een keertje aan je kop wil houden.

Nou, dat is vriendelijk gevraagd of je even je kanus wil houden door Joe Deutsche met Set Up Your Face. Een enorme hit destijds. Ja, mijn collega Rob die vertelde net in zijn uitzending van Goedemorgen. Oh nee, niet Goedemorgen. In de ochtendmix. Dat hij, ja, hij had de keuze uit wat Franse nummers of van Duitse nummers. Hij heeft voor de Duitse variant gekozen, wat ik wel begrijp natuurlijk. En automatisch dat ik dan de Franse kant op ga. En ik heb er een drieluik van gemaakt. Dat zijn namelijk ook drie Franse liedjes. Maar die zijn eigenlijk nooit uitgebracht. Die zijn zwaar geboycott. En als je nou je taal nog goed beheerst en je spreekt behoorlijk Frans, dan zal je ook wel gaan horen waarom. Het was redelijk seksgetint en ondubbelzinnig werden daar kreten gemaakt van de onbeantwoorde liefdes en dergelijke. Maar op zijn Frans, dus je verstaat het waarschijnlijk niet. En het klinkt eigenlijk hartstikke leuk. Het klinkt helemaal niet seksistisch. Maar dat is het dus wel. En dat, daarom zijn ze eigenlijk geboycott. En daar heb ik het over de periode. Ook kan ik het opgeschreven. Ja, in de periode. Want ja, dat is ook zo. Heb ik het. We gaan luisteren naar. Even kijken hoor. Dat is uit, nou, die is vrij recent, uit 1976. 24 heures dans mon stand. Nou, dat vertel je. Dans mon stand, dat gaan we even opzoeken. Dat wordt gezongen door Josiane Carena. Dan gaan we naar apprendre ou à légère. Dat wordt gezongen door Chantal Angosha. En dat komt uit 1974. En dan komt eigenlijk de leukste, Aïcha Tomp, die zingt Chatouille Mon Minou. Nou, ga er maar aan staan. Dus, geniet ervan. En het klinkt wel echt heel mooi.

Ja, en Choué avec Minou. En Minou was op zijn Frans een hele populaire naam voor poesjes. Dus als hij zingt Choué avec Minou, dan weet je wel waarover het gaat. En dat waren dus de drie verboden liedjes in Frankrijk destijds. Vanwege het getinte, laat ik het zo maar zeggen. Er komt een bericht binnen. De uitspraak is van de KNVB. Die vreesde voor chaos als NAC in het gelijk werd gesteld vanwege die paspoortherrie. De voetbalbond was bang dat het seizoen niet kon worden afgemaakt en dat nog veel meer clubs een zaak zouden aanspannen. Het kort geding tussen NAC en de KNVB betrof het meespelen van Go Ahead-verdediger Dean James op 15 maart. James verloor in 2025 zijn Nederlandse nationaliteit doordat hij ging spelen voor het Indonesisch elftal, waardoor hij zonder werkvergunning speelde. De KNVB gaf NAC inhoudelijk gelijk, maar wilde de wedstrijd niet laten overspelen vanwege de algehele onwetendheid over deze kwestie. En volgens de rechter is deze beslissing niet in strijd met het reglement van de KNVB. En ook niet in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid. De uitspraak van het kort geding is niet definitief. NAC kan in een bodemprocedure een definitief vonnis aanvragen. Maar de voorzieningsrechter acht voldoende aannemelijk dat de rechter in een bodemprocedure het genomen besluit niet zal vernietigen. Het is onduidelijk of NAC zich bij de uitspraak neerlegt. De club laat weten het vonnis eerst te bestuderen. En daarna bespreken we het met onze adviseurs en doen we pas verdere mededelingen, laat NAC weten. De gang naar de rechter was voor NAC een ultieme poging in de strijd om lijfsbehoud in de Eredivisie. De ploeg uit Breda verloor de wedstrijd tegen Go Ahead op 15 maart met 6-0 en kan alleen in theorie nog degradatie naar de keukenkampioendivisie voorkomen. En dit is natuurlijk heel goed nieuws voor Telstar, want dat was waren elkaar wel behoorlijk in de nek aan het hijgen. We hebben een Roger Spencer klaarstaan en die heeft een heel bijzonder nummer.

heel klein beetje Bo Diddley erin met dit nummer, de clapping song van de Rebellies. En we gaan ons klaarmaken voor de lunch. Dus ik speer me straks als een... Ik ga als een speer, dat is het eigenlijk. Ren ik richting de kantine, want ik zie een hele lange rij staan voor de broodjes kroket. En dat ruikt ook wel zo lekker. En ik heb hier het raam open, dus die vis boert ook zijn best. En dan kan je nagaan hoe gezellig het hier is, net of ik op het strand zit. Of dat ik ergens in de Griekse eilanden verkeer in het zonnetje. Deep Purple met de Soldier of Fortune. Dat gaan we kijken wat we kunnen rekken tot 1 uur. Dan komt namelijk de reclame en het journaal. En na 1 ben ik weer terug voor 2 uur eindeloos IJmond. Dus heel graag tot straks.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Ze worden wel de tovenaars van IJmond genoemd. Vader Sien en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
3: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden en die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van IJmond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom terug bij het programma Eindeloos Eimond. Met Pim Geurts tot 2 uur. En vanaf 2 uur gaat hij nog een uurtje door met het programma Ouder. Het eerste uur zit erop. We hebben heel veel lekkere nummers gedraaid hebben en wat nieuws gedraaid hebben. En we gaan het 2 uur gewoon door. En dan krijgen we nog straks de Stille Kracht. We krijgen tot de Kanna. Ik heb nog een mooie gevonden van Status Quo samen met de Beach Boys. En misschien nog een bijzondere uitvoering van Shake Your Hips. En dat is een nummer dat wordt gezongen door... even kijken. Nou, dat zie ik zo meteen wel. Maar dat, hij staat op de lijst. Dus dat, ik weet niet of het lukt. En ook de Marmalade met een prachtige Reflection of My Life. Eruption, I Can't Stand the Rain. En Do That To Me One More Time. Nou ja, die wil eigenlijk niet horen. Maar goed, flauw. We gaan dus snel beginnen met Janis Joplin, Cry Baby.

En ook slechts 27 jaar geworden Janis Joplin met dit fantastische nummer Cry Baby. En ja, ze had hele mooie ingetogen nummers, maar ze had ook dit soort nummers. En ja, zij was het bewijs van de levende rock'n'roll. Maar dat, ja goed, zij was ietsie over het streepje gegaan. Net zoals een paar gelijkenissen met haar, die ook het leven lieten met 27 jaar. Heel jammer, het is een mooie zangeres van ons ontrokken destijds. Badfinger heeft een mooie, rustige, moet ik zeggen, een image. Maar zij hebben ook wel wat ruige nummers gemaakt. Maar ik heb er eentje uitgezocht, dat is Carry On Till Tomorrow. En het grappige van dit nummer is, het is namelijk geschreven en geproduceerd door Paul McCartney. En als je goed luistert, dan hoor je ook zijn invloed.

Dit was Badfinger met het prachtige nummer Carry On Till Tomorrow. En wat geschreven en geproduceerd is door Paul McCartney. Het eerste uur, Angela, ik denk dat je hebt zitten wachten wanneer ik het nieuws ging voorlezen. Maar ja, dat werd steeds uitgeschoven. En ik heb hem nou voor me staan, dus ik denk dat het eerste wat ik nu ga doen is het nieuws voorlezen. Want dat heb je ook niet voor de katse Kees gedaan. Dat heb je ook niet voor niks gedaan. Dus hier gaat hij. Op de kruising van de Plesmaweg met de Alkmaarseweg in Beverwijk heeft gisterochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. En daarbij kwamen een taxi en een personenwagen met elkaar in botsing. Door de klap raakte de taxi van de weg en kwam deze tegen een verkeersdicht tot stilstand. Hulpdiensten, waaronder de brandweer, kwamen snel ter plaatse om assistentie te verlenen. Bij het ongeval is in ieder geval één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel opgevangen en ter plaatse behandeld. Over de toestand van de overige betrokkenen is vooralsnog niets bekend. Volgens een omstander zou mogelijk één persoon na het ongeval zijn weggerend. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Aan de Luxemburglaan in Heemskerk zijn afgelopen nacht meerdere voertuigen beschadigd bij een autobrand. De brand werd rond 1:30 ontdekt. Bij aankomsten van de hulpdiensten bleken twee personenwagens en een bedrijfsbus in brand te staan. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen en een verdere uitbreiding te voorkomen. Desondanks liepen de voertuigen aanzienlijke schade op. Volgens de eerste aanwijzingen wordt rekening gehouden met brandstichting. De getroffen voertuigen zijn door de politie met lint afgezet om sporen veilig te stellen. Overdag zal er nader sporenonderzoek plaatsvinden om de exacte oorzaak van de brand vast te stellen. Vrijdagmiddag is de brandweer opgeroepen voor een brand in een berging van een flat aan de Plesmanweg, ook in Beverwijk. De hulpdiensten kwamen met meerdere voertuigen met spoed ter plaatse en schaalden al snel op naar middenbrand. Bij de brand kwam veel rook vrij en waarop de appartementen boven de brandhaard zijn gecontroleerd op mogelijke gevaarlijke stoffen. Na afloop van de inzet heeft de politie één persoon aangehouden. Deze is overgebracht naar het politiebureau. Over de reden van de aanhouding kon een woordvoerder van de politie op dat moment nog geen nadere informatie geven. Twee auto's zijn zondagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Populierenlaan en de Geesterweg in Uitgeest. Eén bestuurder is aangehouden. De politie werd rond 1:30 gealarmeerd. De bestuurder van de witte auto wilde vermoedelijk vanaf de Populierenlaan de Geesterweg oprijden, maar kwam daarbij in botsing met de rode auto die al op de Geesterweg reed. De bestuurder ging er na de botsing vandoor, maar kwam even later toch weer terug. De jongeman is aangehouden voor het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarnaast is hij aangehouden voor het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg en het verlaten van de plaats van het ongeval. Aldus de woordvoerder. En dat was het regionieuws. En dan gaan we door naar het weerbericht van Rico Schreuder. Vandaag schijnt de landinwaarts geregeld de zon, maar in de kustgebieden blijft het lange tijd bewolkt. En de eerste uren ook nevelig en mistig. Daar weten we alles van, want het was een prachtig gezicht als ik zo over de landerijen keek. En dan zag je een kerktoren of een boerderij. En het was ook toch een beetje mistig, een beetje heilig. Het was echt een hele... De temperatuur was uitstekend. Maar goed, het blijft droog en bij een zwakke westenwind wordt het met de zon erbij 19 graden. In de grijze, bewolkte en mistige gebieden is het slechts 16 graden. Morgen, op bevrijdingsdag, komt het land inwaarts tot buien. Maar in onze regio zijn de neerslagkansen klein. En geregeld schijnt de zon. Het is maximaal 15 graden en woensdag verandert er niet veel. Maar met 13 graden is het nog wel ietsje pietsje frisser. Vanaf donderdag loopt de temperatuur weer wat op. En in het weekend wordt het een graad of 19. Nou, dat zijn dan weer de prettige vooruitzichten. We gaan snel naar de Marmalade. En ik krijg net een berichtje van mijn geliefde zuster.

0: Maar het draait toch wel lekkere muziek. En dat vind ik altijd heerlijk om te horen. En ik denk dat de volgende van The Marmalade met de Reflection ook wel een beetje in het rijtje past.
1: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit Eindeloos Rijden.

0: Dat was de Marmalade, weer een prachtig nummer, de Reflection of My Life. En ik weet nog heel goed, ik zat op de MAVO, op de Adelbertus MAVO. Dan kregen we opdracht van die toenmalige leraar, tekenen, handenarbeid en nog wat. Mark Brok was dat. En daar moesten we dus een platenhoes maken. Dat moest je eigenlijk zelf doen, omdat je een artiest was. En dan moest je een singeltje in doen. Dat maakt niet uit van wat, als er maar een singeltje in kon. En in jouw eigen gemaakte platenhoesje. En ik had toen, dat singeltje Rainbow had ik van de Marmalade. En dat was heerlijk. En die heb ik er toen ingedaan. En ik, ja, dat was een hoesje met allemaal Beatle-toestanden erop en zo. En, maar toen mocht je dus uitzoeken, 4 of 5 hoesjes. En je wist natuurlijk helemaal niet wat je klasgenootjes in die hoes gepropt hadden. En die werden dan gedraaid. En verdomd als het niet waar is dat de Marmalade met Rainbow, die werd als nummer 1 gekozen. Ik denk, ja, yes, ik heb smaak. Dat is gelukkig ook zo een beetje gebleven. Ik heb gevonden Carly Simon. En zij zingt Lily Marlene. En dat kennen we allemaal. Dat is gezongen door Vera Lynn, meen ik. Maar dat kan ook. Het kan ook weer. Ik dacht Vera Lynn zijn, maar één van de twee. Maar we gaan. Het is prachtig. Ik bedoel, ik kan heel veel vertellen, maar het is gewoon een heel prachtig nummer. Dus hier komt ze.
1: We're going to talk about Lily Marlene. It's a song that was originally an old German barrack song, and then Marlene Dietrich sang the English worded version to our American troops on the front in World War II. And after that, soldiers on both sides claimed the song for their own. My son Ben will join me on this great song, and you'll watch Dietrich on the screen being the embodiment of all that is ambiguous, sexy, deep, and film noir.

Dat was Carly Simon, die dit nummer Lili Marleen bracht samen met haar zoon. En ja, ik heb de volgende, ik heb er een aantal klaargezet, omdat het vandaag ook dodenherdenking is. We gaan straks luisteren naar Zeg maar waar de bloemen zijn. Sag mir wo die bloemen sind. En dat is een Duitse vertaling van het lied Where Have All the Flowers Gone. De melodie en de eerste drie coupletten zijn in 1955 geschreven door de Amerikaanse zanger Pete Seeger. In 1960 schreef Joe Hickerson er nog een aantal coupletten bij. Marlene Dietrich zong voor het eerst tijdens een gala-diner van de UNESCO in Düsseldorf. In 1962 bracht ze dit lied te horen. De versie van Dietrich werd daarmee het volgende jaar een grote hit in Nederland. Marie Magdalena Marlene Dietrich, geboren in Berlijn 27 december 1901 en gestorven in Parijs op 6 mei 1992, was een Duits-Amerikaanse actrice en zangeres. En je moet je maar eens eventjes gaan verdiepen in haar achtergronden. Die heeft het echt niet makkelijk gehad en heeft daarmee heel veel respect en ga zo maar door opgeleverd. We gaan luisteren naar het innemende nummer Sag mir wo die Bloemen sind van Vera Lynn.

0: Dit waren de Rolling Stones met Stairs Go By. En jullie begrijpen dat Zaak Me Voor Die Bloemen Zien werd gezongen door Marlene Dietrich. En ik zei Veralin, dat was... ik raakte het een beetje in de war. Zoals de volgorde opgeschreven had. In alle consternatie, luisteraar, zijn we Tom van Kannen vergeten. En die staat te stamvoeten. Die begrijpt uiteraard helemaal wat voor dag het vandaag is. Dus die maakt er maar geen punt van. En die zit gewoon gezellig op een stoeltje. Zit er weer om alles aan te wijzen wat ze wel uitgezocht heeft. En humor mag vandaag.
1: Tante Carla. Ach, wat leuk. Tante Carla.
2: Tante Carla.
1: Ja.
2: Tante Carla. Tante Carla. En, eigen Tante Carla. Zo opgewonden ervan.
1: Tante Carla. Ja. Nou, rustig maar.
3: Oh, it's time for the love zone.
4: Oh la la.

0: antwoord, ik moet mijn huis gaan verbouwen. Het moet niet alleen opgeruimd zijn in je hoofd, zijn die dokter, maar ook in je huis. Bij mij was het zo'n puinhoop geworden in de afgelopen jaren. Echt, ik zag tussen de troep die dikke man niet eens meer. Schoof ik wat pizzadoos opzij, dacht ik, oh ja, daar zit hij. Ik begin gewoon met schilderen en ik kan dat niet, hè? Ik ben echt onhandig. Ik schilderde, mijn broertje kwam kijken gelukkig de eerste dag, die deed... Oh, vind het mooi? Nee, man. Wat heb je gedaan? Je bent over het raam heen gegaan daar. Je hebt niks afgeplakt. Hier, het zit op de vloer. Ik zeg, ja, de vloer haal ik eruit. Ik ga namelijk vloerverwarming aanleggen. Wie? Ik. Dat kan je niet. Ik zeg, ja, gewoon proberen. Ik zeg, hou op, man. Dat is hartstikke moeilijk. Hij zegt, waarom huren je gewoon mensen die dat wel kunnen? Ik zeg, ja, luister. Ik hoor altijd van die vervelende verhalen over verbouwingen. Weet je, het duurt te lang, het gaat verkeerd. En soms komen ze niet meer terug, die bouwvakkers. Hij zegt, huur gewoon de mensen die jij wil. Zoek gewoon de beste van de beste. En dat heb ik gedaan, hè. Ik heb de toppers uit de bouwwereld in mijn huis gehad. Ik heb vaklui ingehuurd. Vaklui. Ik heb gewoon gegoogeld. Wie zijn de beste schilders? Wie zijn de beste stucadoors van Nederland? Kreeg ik 2 bedrijven uit de bus uit Volendam. Dus ik had 2 ploegen Volendammers in mijn huis. Nou, dat toets je in. Beste gietvloeren van Nederland. Ik wilde een gietvloer. Kom je uit bij de firma Knol. Kennen mensen de firma Knol nog? Van vloeren? Uit Enschede. Firma Knol. Van vloeren en zo. Firma Knol. Zegt niemand wat hier? Exclusieve vloeren van firma Knol? Nee? Oké, maakt niet uit. En ik had loodgieters nodig. Nou, de beste loodgieters komen hier dus vandaan, uit Rotterdam. Als je dat intoetst, krijg je Gebroeders Bever. Dat is een loodgietersbedrijf. Gaat u weg, meneer? Ging je weg? Nou, zei ik iets verkeerds? Ja? Wat zeg je? Is dat meneer Knol? Ja? Ja, ga maar weg, want er komt een heel verhaal over je. Meneer Knol? Is hij gaan plassen? Je kent hem niet. Jij zat gewoon naast iemand die je niet kent. En die ging ineens weg. Je had geen date met hem of zo. Dat je denkt dat hij dacht... Hij rookt, ga weg. Oké, maakt niet uit. Als er nog meer mensen zijn die denken van ik wil weg, dat kan, hè. Dat geeft helemaal niks. Er zijn televisieopnames, maar loop gewoon weg. Hé, maar misschien komt hij terug. Laten we ons nu van verstoppen met z'n allen. Dat is lachen. Dan komen jullie hier achter. Dan komen meneer Knol terug. Dan denk je, oh, het is al afgelopen. Waar zijn ze? Of onder de stoelen, doe je ineens kiekkoek. Of is hij naar de... Moest hij... Nee. Oké, maakt niet uit. Ja, ik zie alles. En mensen denken, ah, Najib, hij speelt gewoon een dingetje. Ik zie iedereen dus. Ik zag ook de hele tijd iemand heel lang met zijn neus. Weet je? Ja, en die had ook nog dit. Die schoot het zo weg. Maar goed. De loodgieters komen uit Rotterdam. Het is een familiebedrijf, loodgietersbedrijf. Gebroeders Bever heten ze. Het zijn 2 broers van elkaar, Ed en Willem. Ja, en die zijn de beste. En ik had die hele ploeg had ik bij mij thuis. En het hielp, hè. Het hielp. Ik was niet meer alleen. Ik had weer aanspraak, ik maakte weer grappen. Het waren allemaal bouwvakkers, weet je wel, een beetje humor. En dan deed ik de deur open 's morgens. Dus ik had een ritme in mijn leven. 6:30 ging de deur open, kwamen ze binnen. Mogen. Ik zette de koffie, ik maakte broodjes voor ze. En ik zit naar ze te kijken. Ik denk, ja, dit wordt mooi. En ik vraag zo aan Willem, die was bezig met een waterpomptang. Of combinatietang, dat weet ik niet zeker. Ik zeg, meneer Willem, hoe lang gaat het duren voordat alles klaar is? Nou, als je het mij vraagt. Ik zeg, ja. Dus ik vraag het aan u. Ja, dan moet ik even opstaan, even kijken. Nou, ik denk zo ongeveer, pak een beet, hou hem vast. Plus, minus, nou, ik denk zo ongeveer. Als ik om me heen kijk en het is een beetje goed droog. En even kijken als die vloer erin ligt. Maar ja, die meneer Knol is net weggelopen. Ik denk zo ongeveer, pak een beet, als die radiatoren weer terug zijn geplaatst. 2-3 weken, pak een beet, ja. Ik denk zo ongeveer, uit de losse post berekend, ongeveer plus minus wat we ongeveer nodig hebben hier. Ik heb die buis al besteld, hebben de firma Buisman, dus die komen ook morgen. Ja, ik had ze laatst uit Duitsland te halen. Komen die Duitsers, ik kom, ja, de bouwzen. Ik zei, ja, zo, dan moet je erop met je bouwzen. Ik moet de bouwzen hebben. Nou, ik loop nog even een rondje, deze is van ons, die is van de zaak. Ik denk zo ongeveer, ik zou het niet weten. Ja, maar mijn broer wel. Ik vraag het even aan Ed. Ed?
1: Ja?
0: Hij vraagt hoe lang het gaat duren.
1: 7 weken.
0: 7 weken. 7 weken. Ik denk, nou, dat hou ik vol. 7 weken. Niks aan de hand. 7 weken is 14 maanden geworden bij mij thuis. Alles ging fout. Alles. En het begon met de schilders, hè. Die zeiden, we zijn klaar. En ik kijk zo naar het schilderwerk. Ik denk, ik zie allemaal vochtvlekken. Ik denk, dat kan niet. En ze stonden al in de gang in te pakken. Ik zeg, ho, ho, wacht even. Nick, Simon, kom eens terug. Ik weet niet hoe ze heten. Meneer Tol, meneer Visser, kom eens even hier. Meneer Platjes, allemaal even hier komen. Kom eens hier. Ik zeg, dit is afgeleverd werk. Ja? Yeah. Ik zeg, wat is dat? Hé? Ik zei, wat is dat? Het zijn vochtvlekken. Ja, dat zijn een beetje vochtvlekken, maar ja, dat hou je toch. Wat hou je toch? Ja, maar John heeft een idee, maar ja, dat kleurt wel weer bij. Wat kleurt wel weer bij? Ja, als we een schilderijtje erbovenop hangen, ben je ook kwijt. Ik zeg, ik ga daarboven helemaal geen schilderij ophangen. Ik zeg, dan moet je even afmaken. Nou, maar nu niet, maar nu moeten we weg. Dat is groot feit in Volendam, de dijk. Met drie J's en grill, groente en herring. Het moet nou weg. Ze interesseert me niet wat voor feest er is en wie erop treedt. Ik zeg, hier ga ik niet voor betalen. Kom, kwast erbij, emmer erbij, afmaken. Nou, maar dat kan niet, alles al weg. De kwast is al weg, de emmer is weg, ladderwagen is weg, Nick is weg, koffiezetapparaat is weg, kopjes zijn weg, gastendoekjes zijn weg, gewone doekjes zijn weg, alles al weg, alles al weg. Meneer Knol is weg. Ik zeg, ja, maar dat kan toch niet? Nou, maar ben ons joh, boven een lekkage, het simpel sauna beneden. Ik zeg, wat lekkage? Ja, 2 dagen lang. Dat zeg je nu pas. Ja, jij vraagt het nu pas, toch? Nu dan. Ik ren naar boven toe en inderdaad, lekkage. Het water komt gewoon tegemoet en het komt uit de kamer. En Willem probeert het tegen te houden, met zijn hand. Het komt namelijk uit de muur, ze hebben een of andere waterleiding geraakt. Ik zeg, Willem, wat is dit? Ja, een klein beetje nattigheid, maar ja, dan hou je toch. Het is nattigheid, het staat hier blank. Ja, joh, maar het droogt zoveel weer. Zo lang duurt dat? Nou, pak een beet als ik een beetje om me heen kijk, plus minus. Maar dat hebben wij niet gedaan. Dat hebben die gasten gedaan van die gietvloer. En die hoorden dat, die zeiden, oh, dat is gemeen. Oh, dat is niet zo. Ed en Willem Bever vind ik niet leuk. Nee, onze schuld te geven vind ik niet leuk. Dat is gemeen. Ik zei, ja, wat moet ik boren? Toen zei hiero. Mijn bouwtekening mee gehad, zei hiero. Heb je aangekruist? Hiero. Heb ik het teken omgedraaid? Was hiero, was daaro. Ik zei, nou waaro. Vind ik niet leuk. Ik ga tegen Nico. Nico!
1: Ja?
0: Ik heb onze schuld.
1: Hoor, dat is niet leuk.
0: Nee, dat is niet leuk. En dan vragen ze mij of ik normaal Nederlands wil praten.
2: Ja, het is wel heel leuk, hè. Dat moet ik wel. En mijn collegaatje Els heeft even opgezocht... Wie de Franse zangeres was waar ik dus niet achter kon komen. En dan druk ik hem, dus kennelijk weg. Ze heeft nou een speurtocht gedaan. En de zangeres was getiteld Anne-Marie David... En het nummer, Le Jour où tu partira. Nou goed, ik heb het dus iets anders opgeschreven. De dag dat jij wegging. En het gaat over haar vader. Het is nog een hele knappe dame ook. Maar dan weet je, het is gezongen door Anne-Marie David. David, gewoon David. Prachtig. Wij gaan eruit, luisteraars. We gaan ons klaarmaken voor het programma Ouder, wat zo meteen gaat beginnen. En dat gaat toch een beetje anders. Want als jullie weten, Els ligt nog ziek thuis. Die ligt lekker te luisteren. En ik heb in de gaten dat dit programma haar stevig omarmt en veel beterschap toewenst. En zo zijn er nog wat meer ziekertjes in de omgeving. En ik wens ook mijn vriendin, mijn vrouw ook heel veel sterkte en beterschap. En ik heb 2:50 sta ik gewoon beneden, hoor. We gaan eruit met de stille kracht. En daar komt ook weer de rivieren te sprake. Altijd met het nummer. En we gaan dan daarna luisteren naar Anneke Greunlo. Dat is volgens mij Surabaya. En dat is voor onze Indonesische vrienden.

0: een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
7: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
8: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in Nijmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 36.

0: bezorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. Ouder. Een programma met Els en Pim. Over alle facetten van, over en rond ouder worden. Met Els en Pim.

Give It To Me One More Time. En het waren Captain and Tennille uit de jaren 70. En ze hebben één hit gehad en dat was toevallig dit nummer. Ze hebben ook een LP uitgebracht, The Best Of. Staat één nummer op, dus het is een heel interessant gebeuren, die twee. Maar het was dan eigenlijk zo'n erg nummer dat iedereen op een gegeven moment wel mooi begon te vinden. En zo kan het dus ook lopen. Welkom bij het programma Ouder overigens. Je hebt in de gaten van dat Els er niet bij is. Els ligt gestrekt. Die heeft het zwaar te pakken alle twee weken. En ik hoop wel dat ze volgende week weer een beetje opknapte. Niet alleen voor haarzelf, maar ook voor ons allemaal bij Eimond 360. Want het is een gezellige, leuke, frisse meid die sfeer weet te brengen. In ieder geval beterschap, Els. We gaan door met een nummer dat is ook de jaren... misschien wel de jaren 80. Eruption met I Can't Stand the Rain.

dit was Eruption met I Can't Stand the Rain. De volgende die ik klaar heb staan. Ja, we zijn wat ouder, maar we gaan naar zijn trein. Dat is een nummer van Harry Nilsson uit de film Midnight Cowboy. En ik denk dat Everybody is Talking About It de titel is. Dat schat ik zo in. Want dat was eigenlijk de enige hit vanuit die film.

Het was Harry Nilsson van Java uit de film Midnight Cowboy. Harry Nilsson was ook een beetje bekend als zeg maar de vijfde Beatle. Maar goed, ze werd Klaus Voorman ook genoemd. En zo waren er wat andere artiesten die allemaal de vijfde Beatle genoemd werden.

Chandler met Oh Sandy. En dat allemaal hier bij Eimond 360. We gaan straks iets draaien van Leon Russell. En Leon Russell is geboren als Claude Russell Bridges in Oklahoma. En Nashville. En hij was Amerikaans zanger, gitarist en pianist. En als liedjeschrijver. Russell is het meest bekend als sessiemuzikant. En werkte samen met een hele lijst bekende muzikanten. Sorry. Ik krijg helemaal een beetje een haatje van hem. Russell begon zijn muzikale carrière op 14-jarige leeftijd toen hij in nachtclubs in Tulsa speelde. 2 jaar later vertrok hij naar Los Angeles, waar hij gitaris kreeg van Jameson Burton. Hij kon zich aansluiten bij een groep studiomuzikanten van producer Phil Spector en was als zodanig betrokken bij hits als Van de Beurs, Gary Lewis en The Playboys en Herb Albert. In 1967 bouwde hij een eigen opnamestudio en maakte zijn eerste album Look Inside the Asylum Core. Voor Joe Cocker schreef hij het nummer Delta Lady, dat zijn eerste hit was als liedjeschrijver. Nou goed, er komt nog een uit. Mad Dogs en Englishman heeft hij ingestaan. Rita Kurtz heeft hij begeleid. The Carpenters, Luther van Dors en ga zo maar door. Maar door zijn studio sessies kwam hij ook in goed contact met George Harrison. En degene die de concert van Bangladesh nog een beetje voor zich kunnen halen. Wordt er op een gegeven moment een nummer aangekondigd. En dat wordt dus door hem gespeeld, door Leon Russell gespeeld. En dan hoor je George Harrison ook zeggen van stand up, Leon, stand up. En dan is hij gaan staan, hij dat hele crowd, dat past aan elkaar van een waanzinnig applaus. En ik heb foto's gezien en dat is een beest. Het is echt een beest, maar hij was ontzettend goed. Maar hij heeft ook gevoelige nummers gemaakt. En eentje door hemzelf gezongen, gespeeld en uitgebracht is A Song For You.

0: Thrill Is Gone en dat was B.B. King. En dat zal geen onbekende meester zijn bij de meeste luisteraars. U moet beseffen, luisteraar, dat het is nu even over bijna 2:30. En het is in de studio, daar wordt druk gewerkt aan de nieuwe tafel. Twee jongens, Matthijs en Floren, zijn druk in de weer om alles goed lopende te krijgen. En ik sta echt met open mond te kijken hoe handig die twee zijn met snoertjes en kabeltjes en weet ik veel wat allemaal. Was het een of andere laser gebeurde, om het allemaal weer. Maar is dat voor de waterpas?
1: Ja, alles moet recht, hè?
0: Alles moet recht, ja. Maar het is een genot om te kijken. Ik kan alleen maar denken van, ik zou willen dat ik het kon, maar het, straks aan de andere kant van de tafel waarschijnlijk. We gaan door met de Donkey Shocking, een cabaretgroep uit de jaren 70. En Jacques Leuters nog elke zondag te horen om vanaf 9:00 met zijn programma en op Radio 5. Destijds een heel prachtige nummer gemaakt. Gezongen ook, De Mooiste Meid. En ze zijn best wel meer. Opa is ook zo'n bekend nummer. En De Laatste Schooldag, De Oude School. Dat zijn allemaal van die klassiekers. Maar De Mooiste Meid, dat is echt een hele leuke.

0: Ze was de mooiste meid van het hele dorp. Ze was de trots van alle ommelanden. Als je de schouders en de dikke kuiten zag, dan stond het water dadelijk in je handen. Als ze voorbij kwam op de oude vongersfiets en er stond een harde tegenwind, dan wisten elke kerel waar die kijken moest. Het was een heerlijk kind. Omdat ze onbetwist de allermooiste was, werd door het hele dorp met haar gegeurd. Als er een bloemenkoningin moest wezen, dan viel natuurlijk haar die eer te beurt. En bij een voetbalcompetitie of een roeiwedstrijd bevochten ze elkaar als liefde. Want elke mededinger wist maar al te goed dat zij de prijzen uit mocht delen.
1: Zo was er ook een keer een soort concoursie.

0: reclamatie echter was nog onverdeeld, want alle mannen wreven in der handen. Alleen de dames uit de buurt, vooral de middelbare dames, riepen luidkeels schande.
1: En toen een auto

Alleen de burgemeester was een vrijgezel, was ziende blind dat vaker voorkomt. Die sprak die asfaltweg die straks wordt aangelegd. Als het koninklijk besluit erdoor komt, die zal ik openen. Maar ik zou het

was natuurlijk Blossom Lady van Shocking Blue. En daarvoor geluisterd naar de mooie meid van Donkey Shocking. En ja, dan kun je allemaal een beetje afwachten. En afvragen wat er met die mooie meid ging gebeuren. Als ze met die burgemeester gewoon 2 weken weg geweest was. We gaan door, luisteraars, naar These Nights. En dat is een onder andere een nummer uitgebracht door Cannons. En ze hebben dat gedaan live at de Fonda Theater. En er is niet zo heel veel bekend van deze band. Dat is een beetje vreemd. Dit nummer is uitgebracht in 2026, dus het is heel recent. Ik kan alleen vinden dat ze daar gespeeld hebben. Voor de rest niet, maar als je een beetje gaat googlen, en dat ga ik ook zeker doen, dan kom je ze wel even wat vaker tegen. Want ze hebben een prachtig nummer. En het hele album schijnt fantastisch te zijn, alleen ik kan het niet vinden. Dat heb ik dan wel weer gelezen. We gaan luisteren naar These Nights, en dat is van Cannons.

Dit waren de Cannons met These Nights. Wat ik nu klaar heb staan, dat staat nou lijnrecht tegenover dit heerlijke, relaxte soundje. Dat is namelijk wat steviger. En dat is Status Quo, die samen met de Beach Boys fun spelen. Maar het gaat niet zo gestroomlijnd als dat wij kennen.

Ja, dat waren ze. Status Quo met de Beach Boys samen met Fun. En we gaan daar nog een paar minuten, dan zijn we klaar met deze uitzending. En dan gaan wij ons opmaken voor de festiviteiten, voor de herinneringen die vanavond gaan plaatsvinden. De dodenherdenkingen en alle ceremoniële handelingen die erbij horen. We gaan eruit met, niet met Full of You, wat je nu hoort. Maar we gaan eruit met eerst met Land of Hope and Glory. En dan daarna gewoon de knaller van eigenlijk iedereen. We'll Meet Again van Vera Lynn. En dat zal bij iedereen toch wel gevoelens opleveren. En opleveren. Dat gaan we dus zometeen doen. Dank voor het luisteren. Ik sluit vast af. Els had beterschap. Carla, succes met de bril. En de anderen allemaal een fijne dag. En heel veel plezier morgen bij de festivals. Dat kan ik wel zeggen. En Rietervan, hou het netjes. En respecteer de vrijheid. En de vrijheid geldt.

En dat was het, luisteraars. Heel veel plezier morgen bij de bevrijdingsdag. En dan nogmaals, hou je in vanavond. En besef, de vrijheid is voor iedereen. Dus ook voor jullie, ook voor ons. Voor ons allemaal. En we gaan zo naar Land of Hope en Glory. En we sluiten af met de We'll Meet Again. Dank je voor het luisteren. En graag tot volgende week. En blijf lekker luisteren naar Eimond.

0: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat de inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houwerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. Twee bemanningsleden werden ook ernstig ziek. Eén van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking, buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van de hemel.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de koninklijke marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. Beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. Hi, it's Brian.
3: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: Ze worden wel de tovenaars van IJmond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds. Met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
0: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegbasis Schulze-Reijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller, goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreidt over het land kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van IJmond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein, en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilderijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Het allerbeste uit 5 decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.

Zoals gewoonlijk neem ik je meteen ver mee terug in de tijd in de platenkast. En dat was bijvoorbeeld met deze van Joe Cocker. En die heet Feeling Alright. Maar ja, af en toe is er ook nog wel eens een nieuwe plaat in. Nieuw, 2020. Ilse de Lange sloeg de spijker op de kop. Changes.

Dat was Marillion en Kaylee. En het zal je niet verbazen als ik vertel dat er in de tijd dat dit uitkwam, eind jaren 80, ineens veel meisjes geboren werden met de naam Kaylee. Nu volgende nummer stamt uit een tv-serie. En in mijn herinnering, en die zal toch wel goed zijn, was er na het succes van de film Saturday Night Fever, waarin John Travolta natuurlijk een wereldster werd, besloot de Nederlandse tv ineens van, we kunnen die serie wel uitzenden waar hij in zit. En dat was Welcome Back, Mr. Cotter. En dat ging over een schoolklas. En daar was John nog een jonge knul in. Ja, misschien was hij niet meer zo jong, maar speelde in ieder geval een tiener. En daar kwam een leuk liedje uit. En dat heet Welcome Back. En dat is van John Sebastian.

zijn heel wat versies van dit nummer gemaakt. Maar dit was die uit de jaren 60 van The Love Affair en Everlasting Love. Ik heb even niet gekeken of het het origineel is. Daar durf ik me even niet aan te wagen. Hé, wie hebben we daar? Martha and the Muffins uit 1980. En die hebben het over Echo Beach.

Dit Savri Duo heeft meerdere hits gehad. En dit is iets minder bekende, maar ook wel een grote hit geworden. Het heet Samba Adagio of iets van die strekking. De nu good old Grace Jones en Slave to the Rhythm.

Jimmy James en zijn zootje schorrimorrie. Oftewel Jimmy James en de Vagabonds. Dat heet I'll Go When the Music Takes Me. Ik hoop dat je nog even met me meegaat. Ik ben er nog ongeveer een half uurtje. En er zit van alles in. Jaren 60 tot en met nu. En we gaan nu naar 1999. Met een graag geziene gast in de platenkast. En dat is Ruudje Kot. En die zingt voor jullie Leun op mij.

John Denver met een ode aan de Calypso. En, dat was, was een onderzoeksschip van een Franse duiker, een beroemde duiker. Ik kan even niet op de naam komen. Even naar 2020, het lijflied voor velen destijds. Direct, Soldier On.

zou niet zeggen, maar het is toch wel liefdevol. En wanneer was dit? 1994 deden ze ook aan samenwerkingen. Want dit waren Salt en Peppa samen met En Vogue. En het heette What a Man. Nou, What a Man, dan schakelen we mooi door naar John Legend. En naar meneer Sterkestand en zijn koffie. Want het uur is alweer bijna om. En wat ga ik draaien van John? Dit heet Love Me Now.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van die 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
5: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
4: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Gilserijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Gilserijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan worden 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Olly Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB... Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes... ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities... was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
7: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken... en ook bij de organisatie zelf. En vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie... een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk... verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
6: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan... had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis... nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip... dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok... 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Sien en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds... met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit... en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
9: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
10: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
11: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
12: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
2: Who you gonna call?
3: Luuk Janssen.
1: De Redder in de Noodshow. Maandagavond van 9 tot 11 bij Radio Beverwijk. Muziek zoals muziek bedoeld is.
2: Who you gonna call?
3: Luuk Janssen.
4: Goedenavond. Maandagavond 9 uur. We duiken nog een keer in de archieven van de Redder in de Noodshow. Want vanaf de volgende gaan we weer hele nieuwe maken. Maar vanavond nog een keer in de archieven. Een uitzending weer van een tijdje geleden. Reddervrienden, goedenavond. Daar zijn we weer. Ja, na het feestje van vorige week, de 100ste uitzending. Vanavond weer een gebruikelijke. En gaan we op naar de 200. Ja, maar nou, laten we eerst maar eens proberen 150 te halen. He? Lijkt me een goed plan. Goed, gaan we doen vanavond? Nou, we gaan vanavond weer heel erg speciaal. Ik heb hier 3 live LP's op de draaitafels liggen. En dat zijn eigenlijk 3 unieke platen. Hele unieke platen eigenlijk. 2 daarvan, die zijn in hetzelfde weekend opgenomen. Het weekend van 12 april, 13 april 1986. Dat is een legendarisch weekend. En de andere is uit 1978. En dat is een plaat die is opgenomen, ja, met diverse artiesten, waarvan sommige niet met naam vermeld mochten worden in verband met platencontracten en zo. Een live LP uit het Wapen van Heemskerk in Alkmaar. En daar vond toen de tijd in 1978 een bluesfestival plaats. Dat heet Bluesy Rhythm from the Dutch West Coast. Dat is een hele unieke plaat. Hij kraakt wel een beetje, want hij is erg vaak gedraaid. Daar kan ik niks aan doen, maar het is een exemplaar wat waarschijnlijk nergens meer te vinden is. En ik heb er nog ergens eentje opgedoken. Of tenminste, die had ik nog uit die tijd. En nou ja, het wordt wel een leuke uitzending en we blijven natuurlijk heel erg regionaal. Goed, welke platen gaat het over? Welke platen zijn het belangrijkst? Nou, dat zijn de eerste 2. 1 met een blauw label en 1 met een rood label. De 1 is opgenomen op 12 april 1986 in het Concertgebouw. Tegenwoordig de Philharmonie, maar toen nog Concertgebouw in Haarlem. En de andere is opgenomen in Café de Zon in Wijk aan Zee. En dan heb ik het over Haddock. Bestaat al lang niet meer. Is tegenwoordig Dockside. En een aantal andere leden zitten weer in andere Ierse bands. Maar het is dus Haddock. En mijn eigen band, de Ruud Janssen Band, die in 1 weekend tijd dus 2 live LP's hebben opgenomen. Dat was eigenlijk een mooie deal. Ik zal u dat even vertellen. Haddock wilde graag een plaat maken. Een live plaat. En dan nog wel op een mooie locatie. En wij wilden dat eigenlijk ook wel. En het verhaal was, als we nou allebei in hetzelfde weekend die mobiele studio lieten komen, dan krijgen we korting. Ja, hadden we die mobiele studio korter. Want die konden dan 2 klussen doen. En dat was dan wat makkelijker om dat te realiseren. Die mobiele studio die kwam helemaal uit Limburg vandaan. Uit het plaatsje Amerika. Waar Robin Heijzen onder andere vandaan komt. Nou, daar stond dus die studio. En daar kwam dus die mobiele studio helemaal vandaan. En dat was dus geweldig dat we dat konden combineren. En vandaar dat ik eigenlijk nu, ja, ik doe normaal niet dat ik mijn eigen muziek zo vaak draai, maar vanavond gewoon een keer wel. Ik vind dat het gewoon mag. Dus, we gaan luisteren naar 2 LP's. Haddock, Still Alive. En mijn eigen band, Ruud Janssen Band, dus Live at the Sun. En ik ga u daar straks nog iets meer over vertellen, over die plaat. Maar we gaan eerst gewoon maar eens even naar muziek luisteren. En we beginnen natuurlijk met de gasten Ja, laten we dat maar doen. We beginnen gewoon met de gasten. Oftewel de plaat die ook eigenlijk het eerste opgenomen is. Haddock. En nogmaals, opgenomen in Haarlem dus. Unieke van die plaat was dat er dus ook een hele belangrijke gast meedeed uit Ierland vandaan. Ronnie Drew was daarbij. Een van de zanger-gitaristen van de Dubliners. Die was erbij. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Ik ga u straks nog wat meer vertellen over alle mensen die meespeelden. We gaan eerst gewoon luisteren naar het eerste liedje van Haddock. En dat heet Don't Pay the Ferryman.

geweldig toch. En ook, ja, ze bestaan al een tijdje niet meer. En zijn opgegaan voor een groot deel in Dockside. En er zijn nog een aantal andere afscheidingen. Maar die allemaal nog wel de Ierse muziek trouw gebleven zijn. Don't Pay the Ferryman. En Haddock bestond in de tijd. Ik hoop dat ik alle achternamen goed weet. Want die staan hier namelijk niet op. Marleen Plooi, die speelde erin. André Uitgeest, Jeroen Stam. Theo Bos. Peter Jansen. En Peter Jansen, als ik het goed zeg, allemaal. Ik zei het al, opgenomen in 1986. En speciale gast bij dit optreden was Ronnie Drew. Dus die gaat u straks ook horen. Dan Live at the Sun. De band, mijn band, toen bestond uit Charles Duif op drums. Hein Piskaar op basgitaar. Dick Jongman op gitaar. Mijzelf natuurlijk op toetsen. Als speciale gast hadden we toen nog leerling van me, Jan-Peter Bast. Die was er ook bij. En de gastzangeres die avond was Doreen Thewissen. Dat was een feest in Café de Zon. Op een zondagmiddag opgenomen. En leuke zaal, leuk publiek. En we gaan er naar luisteren. Het is natuurlijk heel andere muziek dan Haddock. Maar dat, die combinatie vond ik wel aardig. We gaan beginnen met de overture 1812, gevolgd door onze eigen bewerking van het Beatles nummer Get Back.

Ja, en dat was hem. Het was natuurlijk niet Get Back, dat had u natuurlijk al lang gehoord. Dat is een beetje onzin. Je kent je eigen LP's en Jansen. Nee. Goed, het was natuurlijk Peter Gunn. Een stuk waarbij toen de tijd altijd zo'n beetje mee opende. En ja, het is gewoon leuk om te doen. En het bijzondere is dus eigenlijk dat deze twee platen in één weekend opgenomen zijn. En ja... het is toch wel leuk om dat weer eens even terug te horen. Ik doe normaal niet zoveel dat ik mijn eigen muziek veel draai. Maar nu maar mag ik gewoon eens een keertje wel. We hebben toch per slot van rekening 100 uitzendingen met muziek van anderen gedraaid. Dus we gaan het nu nog een keertje gewoon gezellig doen. Die derde LP die ik hier heb, dat is er eentje die is opgenomen in Alkmaar. En dat is er eentje uit 1978. Opgenomen op het Munich label. Een live gebeuren. In het Wapen van Heemskerk. En het Wapen van Heemskerk, dat werd later werd dat Victorie. Nu is het helemaal niet meer, bestaat het helemaal niet meer. Want Victorie is intussen ook verhuisd naar een andere locatie. En een van de grote promotors in de tijd van die feesten was Jan Hupkens. En die had opgericht de Alkmaar Brown Blues Society. En dit was de slotavond daarvan. En dat heette dus Bluesy Rhythm from the Dutch West Coast. En het leuke is dat er doen een heleboel bekende mensen aan mee die officieel niet op de platenhoes vermeld mochten worden, omdat ze in andere bands zaten en andere platencontracten hadden. Zoals bijvoorbeeld Rob Kruisman, Jaap Kastrikum en nog veel meer mensen. En die stonden dan inderdaad ook als schuilnaam stonden die op de hoes vermeld. En waren ook op het affiche op de hoes doorgehaald, zodat de platenmaatschappij daar niets over kon zeggen. We gaan luisteren naar een op. Die plaat kraakt wel een beetje. Daar kan ik niks aan doen. Het is een hele oude. En hij is regelmatig gedraaid. Dus het is een hele oude. En ik ga u laten horen een nummer van de Alkmaar Blues Session Group. En als ik goed onthouden heb, is dat St. James Infirmary. Hele oude blues. Luister maar.

Dagmar Blues Session Group. Met als zanger de organisator van dat hele festival, Jan Hupkens. En dat is eigenlijk, kan ik er wel iets over vertellen, is een hele unieke man eigenlijk, Jan Hupkens. Hij begon ooit in Haarlem met het organiseren van allerlei feesten. Hij had een eigen jeugdsociëteit, die heette Daddy's. En ikzelf met mijn bandje toen hebben daar heel veel gespeeld. Hij werd ook op een gegeven moment ook onze manager, Jan Hupkens, van de Soulful Blues Quality, die band waar ik toen in zat. En ja, hij maakte die band gewoon groot. Hij drukte ons overal in en overal waar hij ons maar kon plaatsen, dat deed hij. En we barsten van het werk in de tijd. Dat was echt geweldig. Jan Hupkens dus. En die was, ja, die bleef maar organiseren, bleef maar organiseren, bleef maar organiseren. Verhuisde op een gegeven moment naar Alkmaar. En ging daar dan weer vrolijk verder op dezelfde voet als hij ooit in Haarlem gedaan had. Geweldige man was het. Een hele bevlogen figuur. St. James Infirmary, dat was het nummer. We gaan terug naar het concertgebouw in Haarlem, 12 april 1986. En daar speelde op die datum Haddock. En die maakte daar een hele mooie liveplaat. Echt een geweldige liveplaat. Kirk Fergus is het volgende nummer wat wij daarvan gaan laten horen.

0: Dank u wel.
1: Prachtige stem, André Uitgeest, die dit prachtige liedje Kirk Fergus moet ik zeggen, zong. En nou ja, u weet het, opgenomen in Haarlem in het Concertgebouw 12 april 1986. En het leuke is, ik kwam eigenlijk op het idee om dit te doen, omdat beide platen dus 35 jaar oud zijn. Nou, en tegenwoordig is terugblikken en jubilea vieren is in. Dus ik denk, nou, laten we dat vandaag dan ook maar een keertje doen. 35 jaar geleden werden beide platen opgenomen. En ook uitgebracht met grote feesten. Goed, we gaan weer naar Live at the Sun. En ik ga u daar nog iets korts over vertellen. Alleen de hoes is al, denk ik, een kapitaal waard. Want de hoes van deze plaat, die is ontworpen door een van Beverwijk's allerbeste kunstenaars, Jan van der Schoor. Die heeft een prachtige hoes gemaakt van dit album, met een afbeelding van het Café de Zon erop, onze koppen erop, en echt prachtig mooi gedaan. Fantastische hoes. Het hele, de achterkant ook helemaal in Jans fabuleuze handschrift. Echt heel erg mooi. Goed, we gaan nu dus dan wel luisteren naar onze eigen bewerking van het Beatle nummer Get Back. En nu komt hij echt, nu komt hij wel. Ja hoor, reken maar.

zitten. Met speciale gast Doreen Teeuwissen. Ik vind het nog steeds jammer dat ze niks meer doet. Wat zang betreft dan in ieder geval. Wat een fantastische zangeres was dat toch. En wat een strot had het mens. Heerlijk. Doreen Teeuwissen, dus ik ga er ook nog in een paar solostukken horen op deze plaat. Zij was toen de tijd de zangeres bij onze band. Geweldig. En wij gaan terug naar dat festival in Alkmaar. 1978 was dat. En de volgende band die daar speelde. En ik ben helaas, vroeger kon ik u nog vertellen wie er allemaal in die band staat. Maar de hoes, die ben ik kwijt. Of niet? Even kijken. Ja, de hoes, die zit er nog wel in, geloof ik. Nou, ik ga u dat misschien nog wel... als ik dat kan vinden, ga ik u dat nog wel vertellen. Wie er allemaal in deze bands zaten. Moet ik even de binnenhoes eruit peuteren. Maar eerst maar even naar... ik heb hem nog wel. Zie je wel, wat leuk. Goed, we gaan eerst nog maar even luisteren naar de muziek. En het volgende nummer wat wij ervan gaan draaien van deze plaat heet... Mean Mistreated Papa.

De band heet Blues Train. En daar, de zangeres, dat kan ik u sowieso vertellen, dat was Miss Rini Oudhuis. En even kijken, waar heb ik nou de hoes... Oh ja, waar heb ik nou de hoes weer neergelegd? Oh ja, hier. En dan kan ik u ook nog vertellen dat daar verder nog in zat Willem Lichthart op piano. Mr. Smile, dat was de gitarist. Dan hebben we Guus Binnerts, als ik het goed zie. Ja, of Guus Reinaerts, moet ik zeggen. Die speelde basgitaar. Dan Ab Dekker. Ab Dekker, die speelde drums. En zoals ik al zei, Miss Rini Oudhuis was de zangeres van deze band. We gaan verder met... Haddock. En ja, het is toch wel lekker zo'n totaal ander rustpunt. Mooie Ierse muziek in al die andere elektronisch geweld. Dus we gaan luisteren naar Step It Out, Mary.

0: Step it out, Mary. En dat was dus wederom hen ook. Terug naar Café de Zon in Wijk aan Zee. En daar gaan we luisteren naar een duet. En een duet tussen Doreen en mijzelf. Jawel. En dat is een nummer van Jimmy Cliff. En dat heet Many Rivers to Cross.
1: It's duet time, ladies and gentlemen. It's Bella time right now.

Wat een heerlijke stem heeft dat mens toch, die Doreen Teeuwissen. Fantastisch, nog steeds. En ik heb het al eerder gezegd, jammer dat ze niks meer doet. Many Rivers to Cross, een liedje van Jimmy Cliff. En leuk is dat de pianopartij hier werd gespeeld door Jan-Peter Bast. En er zat nog een kleine anekdote aan, want dat we dit nummer gingen opnemen. Want het is natuurlijk een live concert. En hij zou het inzetten. Er stond ineens die synthesizer waar hij het op moest doen. Die stond een halve toon te laag. Hoe dat kwam, weet ik niet meer. Maar in ieder geval zomaar stond dat ding een halve toon te laag. Nou ja, dus moest het nummer over. En dat kan. Als je een live opname maakt, dan moet dat, vind ik, dat moet kunnen. Goed, Many Rivers to Cross. We gaan terug naar Haddock. Ik laat het andere concert even zitten, want ik wil, deze twee platen zijn het belangrijkst. En die wil ik in ieder geval helemaal draaien. En dat andere concert, dat gebruiken we hier daar nog wel als opvullertje, als het mogelijk is, qua tijd. Goodbye to the Whiskey. Dat is de volgende van Haddock.

hele goede band, hoor. Dat, dat, en, het mooie is dat, dat nog steeds mensen uit die band actief zijn. Bijvoorbeeld, en dat kan ik in dit programma wel heel even vertellen. Voor de mensen die van Ierse muziek houden, 10 juli, dan speelt Jeroen Stam, die dus ook in Herok gespeeld, die op deze plaat ook meespeelt. Die speelt in de Grote Kerk met zijn huidige Ierse band, de Fisherman's Band. En dat kunt u dus meemaken als u dat wilt meemaken in de Grote Kerk van Beverwijk. Dat is op 10 juli. Kan ik nu wel even zeggen. Ook al, want dat is dan precies de zaterdag daarna. Hoe mooi. Dick Jongman was toen de tijd de gitarist van de band. En was ook een zeer goed componist. Een echt een man die hele goede stukken kon schrijven. En daarom natuurlijk ook er staan twee stukken van zijn hand op deze LP. If We Only Could Be One. Dat is het stuk van Dick Jongman.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de IJmond.
3: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
5: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat es gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Er is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
4: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische Dag van de Overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: De nieuwe weg. Stoproken.nl.
2: Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 36.

0: ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Zo, en welkom terug bij het tweede uur van de Redder & Roadshow op deze maandagavond, waarin wij vanavond regionaal bezig zijn. Wij zijn teruggekeerd na het weekend van 12 en 13 april 1986... waarin twee Beverwijkse bands een live LP maakten. De ene kant Haddock, de andere kant mijn eigen band, de Ruud Jansen Band, die gezamenlijk een studio hadden gehuurd. Een mobiele studio. De ene avond stond hij in Haarlem bij het Concertgebouw en de andere avond stond hij bij Café de Zon. Of de andere middag stond hij bij Café de Zon in Wijk aan Zee. En ja, dat was toch een heel project, een hele organisatie ook. Een man moet je daarbij wel noemen. Dat is meneer Ton Melzen, die beide projecten mogelijk heeft gemaakt. En nou ja. We gaan gewoon verder met die twee platen. En als we nog tijd over hebben, gaan we ook nog wat dingen draaien uit dat Bluesy Rhythm from the Dutch West Coast album. Maar ik heb het eerste uur gemerkt, ik moet een beetje, er staan wat langere nummers op. En ik vind die andere twee platen toch belangrijker. Dus die gaan we in ieder geval helemaal draaien. The Lonesome Boatman. En dat is een liedje uit het Concertgebouw in Haarlem van Haddock.

Theo Bos, die zong het. Ja. Theo Bos, die zong het, dit prachtige liedje, The Lonely Boatman. Weer terug naar Café de Zon in Wijk aan Zee, dames en heren. Maar op 13 april, dit album van onze band werd opgenomen. Ja.

0: Ja, wederom een compositie van Dick Jongman op fantastische manier. Natuurlijk gezongen door Dorien Teeuwissen. En het nummer dat heette Love's on Our Side. En ik kom er nu pas achter, dames en heren. Dat is na 35 jaar kom ik erachter dat op de hoes de verkeerde volgorde staat. Daarom dat ik u vooraf de titel maar niet. Ik denk eerst maar even afwachten wat er komt. Goed, we gaan gauw verder met Haddock. En terug naar het concertgebouw in Haarlem 12 april 1986. En het is zo'n mooi liedje dit. The Old Triangle.
1: A hungry feeling

0: Prachtig, helemaal a cappella. Helemaal zonder begeleiding. In, blad en blad en blad zuiver. Het arrangement hiervan, het nummer heette die al Triangle. En het arrangement overigens was van de Dubliners. En bijna alle andere arrangementen op deze plaat waren van Haddock zelf. Terug naar Café de Zon in Wijk aan Zee. Waar wij gaan genieten van een medley. Die wij hebben getiteld Funky Sly.
1: We gonna do some funky music. Come on, Mr. Piscar. Give me your funky bass right now. Yeah!

Dat was de titel van dit werkje. En het waren een aantal refreintjes van Sly en The Family Stone op een rijtje. En ja, ik ga u nog even vertellen wie er meespeelde. Want dat is misschien toch wel even belangrijk dat u dat nog weet. Dus, zover u dat niet gehoord heeft. De band bestond deze avond uit Charles Duif op drums. Hein Piskaar op bas. Dick Jongman op gitaar. Mijzelf natuurlijk op de toetsen. Dan als gast... Spelers

met een koor repeteren in Bijkerzee, bij datzelfde café De Zon. Gaan we er wat mee doen, heb ik met Atje afgesproken. We gaan daar een doos LP's neerzetten en die gaan we daar gewoon proberen te verpatsen. De opbrengst, de volledige opbrengst van dat hele gebeuren gaat dan naar een goed doel. En wij hebben gekozen voor de Cleaning Clowns. Dus als u daar bent en u wil zo'n LP meenemen voor een schappelijk prijsje, dan is dat natuurlijk hartstikke leuk. En de opbrengst nogmaals naar de Cleaning Clowns. Het ook weer. En de tweede kant begint met The Death of Stephen Biko.

Death of Stephen Biko. En dat was wederom Ad Hoc uit het Concertgebouw in Haarlem. Dat tegenwoordig, tegenwoordig de Philharmonie heet. Oké, en dan gaan we weer terug naar Café de Zon in Wijkenzee. De Live LP Live at the Sun met prachtige hoes, ontworpen door Jan van der Schoor. Dat ook nog, alleen de hoes is al een juweeltje. We gaan luisteren naar een nummer van mezelf. Ja, het is niet anders. En het liedje heet I Saw You There.

I saw you there. En met het heerlijke stemgeluid van Dorien Teeuwissen daarbij. En dat was een liedje van mezelf. Nou, dat mag ook wel eens af en toe. Hè? Vind je niet? We gaan terug naar Haddock. En van hen gaan we nu luisteren naar The Mirror.

Camero. En dat is van Haddock. Nogmaals live opgenomen in het Concertgebouw in Haarlem. Tegenwoordig de Philharmonie. Daar gaan we weer terug naar die andere LP. Live at the Sun. Ja, we zijn niet echt op de zon geweest. Maar het was het café met de gelijknamige naam. En wij schroomden er in de tijd niet voor. Dat had u al gehoord met Get Back. Om sommige nummers naar onze eigen handje te zetten. Later deden we dat niet meer zo erg. Maar toen nog wel. Waren we nog idealistisch, zou ik maar zeggen. Dus wij hebben een eigen versie gemaakt van het prachtige stuk van Led Zeppelin. En ja, dan zeggen sommige mensen, daar moet je gewoon met je hand vanaf blijven. Deden wij lekker niet. Hole in the Love.

Ja, Whole Lot of Love. Van, oorspronkelijk natuurlijk van Led Zeppelin, maar nu een beetje aangepast en naar onze eigen hand gezet in de tijd. 13 april 1986. Wat een mooie datum was dat. En wij gaan verder met Haddock in het Concertgebouw in Haarlem. Natuurlijk van die prachtige plaat. En dat heet The Steamboat Roll.

En dat was dan de Steamboat Roll. En we laten het ook even doorgaan. Want het laatste nummer van mijn eigen plaat is nogal lang. En ik wil zeker zijn dat we van het ook alles kunnen laten horen. Dus gaan we gauw verder. Marleen zingt het samen met André. Een prachtig liedje. En dat is getiteld The Girl with April in Her Eyes.

The Blues of April. In Her Eyes. Prachtig, prachtig liedje van Haddock. Nou, van mijn eigen plaat Live at the Sun gaan we nu de finale doen. En dat zijn twee nummers die in elkaar overgaan. Het begint met You Are So Beautiful. En het laatste nummer wat wij daarvan horen, dat heet Me and Bobby McGee. Natuurlijk kennen we van Janis Joplin. Maar u krijgt nu weer de fantastische versie van onze enige echte Doreen Teeuwis te horen. Dus You Are So Beautiful en Me and Bobby McGee. Daar gaat-ie.

Marie, vooraf gegaan door You Are So Beautiful van het album Live at the Sun. Ik ga afscheid van u nemen. Ik ga u de laatste liedjes van Haddock gaan we non-stop draaien tot de klok van 11 uur. Dus krijgt u achtereenvolgens nog te horen de Kokkie. Dat is met Ronnie Drew als gastzanger van de Dubliners. The Reason I Left Malinger. En tot slot, als we het allemaal nog redden, The Court of the King Caractacus. Hier is tot besluit van deze Reddende Noodshow, Haddock.

0: tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
4: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. 1 van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer. Vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. IJmond.

0: going. Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had